0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Hey, ik ben Berre en dit is Sven.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
0: Dit is Joe Summer.
2: Good times. Great music.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Joe Summer.
9: Going gets tough.

Het is maandag. Ik hoop dat jij aan een vakantieweek mag beginnen. Voor ons is het weer werken. Al kan je dit bezwaarlijk werken noemen natuurlijk. Texas, die draaien we zo meteen. Eerst het nieuws van 7 met Thomas Everiks. Goedemorgen.

0: Voilà. Hier ben ik. Goedemorgen. Bedrijven moeten binnenkort zelf opdraaien voor ontevreden klanten. De Brandenburger Tor in Berlijn verandert in een regenboog. Een crisisoverleg in Frankrijk over de bosbranden. En nu zijn we echt weg. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
1: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
0: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+-gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau hier bij ons. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland. Onder meer in Antwerpen is dat het geval. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu zo zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen wel nog blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Frankrijk houdt president Emmanuel Macron vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De brand ten westen van Bordeaux bleef afgelopen nacht stabiel. Er zijn wel al 240 woningen verwoest. 75 brandweerlieden raakten gewond en in totaal zijn 4.000 brandweerlui en militairen ingezet. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Zo'n 220.000 mensen zijn al geëvacueerd. En bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond trouwens. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van hoofdstad Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het dan droog en komt de zon erdoor. Maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen tot 35 graden. Ah,
2: 35?
0: Sorry.
2: Dankjewel, Thomas. Op 3,5 over 7 is het ondertussen, maar wel rustig op de weg. Dat is wel opvallend. Geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

Een hele goede morgen. We zijn begonnen met muziek uit een plek waar niet al te veel mensen op vakantie gaan. Ik kan zeggen dat ze ongelijk hebben. Schotland, ja, daar valt wel eens een druppeltje. Maar zo prachtig dat dat daar is en dat er goede muziek wordt gemaakt, dat hebben we samen vastgesteld de afgelopen minuten. Texas met Black Eyed Boy om deze maandag te beginnen. En trouwens, over druppels gesproken, gisteren zijn er een paar gevallen. Ook vandaag hier en daar nog wel eens. Maar vanaf morgen is het weer volop zomer. Eigenlijk vanaf deze namiddag al. Die 30 graden komt weer in de buurt en we gaan er de komende dagen zelfs over. En als je de hitte wilt ontvluchten, dan is er één aangenaam plekje dat bestaat aan onze kust, ons Paradise Beach. Heidi zal de deuren vandaag openzetten vanaf 10 uur. En het zou zomaar kunnen dat daar een ijsje of nog wat anders ligt te wachten op jou. Want we hebben hier weer een mooi gevulde goodiebag klaarstaan. Die kan de jouwe worden als je de kleuren of het smaakje dat we straks gaan wegklikken kan ontdekken. En natuurlijk gaan we ook deze week weer een koffer vullen. Maar straks ga je daar meer over weten. Eerst dat gat in onze playlist wegwerken. Dat doen we na die geweldige, ja, ik ben echt een fan, die geweldige nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know It All, en deze Donna Summer uiteraard, met

0: Het is ondertussen 3 jaar geleden dat we kennis maakten met zijn eerste single Lose Control. Ja, die hebben wij meteen omarmd hier bij Joe. Dat vonden we een fantastisch nummer. En ondertussen zijn we toch alweer een paar hits verder. En ik moet zeggen dat ik dit toch echt wel zijn beste vind tot nu toe. Mr. Know-It-All, dat is de nieuwe single van Teddy Swims. En zo werd het 7:15 op deze maandag. Ja, wat valt ons allemaal op? Tomorrowland kent opnieuw een succesvolle editie. Enkel dieven zorgen voor een valse noot. Ja, Tomorrowland kent hem per nagenoeg perfecte editie, maar toch wel enkele opvallende diefstallen die zorgen voor een valse noot. En dan gaat het over festivalgangers die het Tomorrowland decor als hun persoonlijke souvenirwinkel zien. Ja, tijdens het eerste weekend verdwenen al 2 kunstwerken uit het restaurant. Dat herinner je misschien nog. Maar het kan nog gekker, want de voorbije dagen werden er overal op het terrein gewoon lampen uitgedraaid en weggehaald. 1 van die lampen is ondertussen al te koop aangeboden op de kledingsite Vinted voor maar liefst €300. Ik ben daar net even gaan kijken op die site. Er staan al 200 van die lampen op die site. Dat is echt niet te geloven. De organisatie waarschuwt, wie betrapt wordt, die krijgt een levenslang verbod. En Antwerpse ambulances zijn de snelste van het land. Als je in de provincie Antwerpen woont en je hebt nood aan een ziekenwagen, dan heb je eigenlijk ook geluk bij een ongeluk. Want Antwerpse ambulances zijn namelijk de snelste van het land. Gemiddeld staan ze daar al na 12 minuten en 46 seconden voor je deur. Dat is ruim een minuut sneller dan het nationale gemiddelde. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Wel, in de regio Antwerpen wonen we dichter bij elkaar. Er is een goed wegennet en de ambulanciers door de vele oproepen, die zijn eigenlijk 24/7 non-stop op de baan. In erg landelijke gebieden is die afstand vaak groter en moeten de hulpverleners 's nachts soms letterlijk nog uit bed komen. Dus dat is de verklaring. In Antwerpen 12:46, dat zeiden we net al. In Oost-Vlaanderen duurt het 13:55. In West-Vlaanderen 13:56. In Limburg 14:02. En Vlaams-Brabant, daar moet je net geen 15 minuten wachten op zo'n ambulance. Dat brengt ons toch een beetje bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: Want die snelle ambulances, daar zijn toch wel wat muzikale linken mee te maken. We willen zo meteen 1 van die linken laten horen. En daar kan jij bij helpen. Dat zou bijvoorbeeld dit hier kunnen zijn. Alles met speed. Dat is een goede Speed of Sound van Coldplay bijvoorbeeld. Emergency paging Dr. Beat. Ja. Als je een emergency hebt in Antwerpen, dan ben je dus eigenlijk nog redelijk goed af. Snel af. Dr. Beat zou eentje kunnen zijn van Miami Sound Machine. Dit is een van mijn persoonlijke favorietjes. Misschien ken je hem niet meer hoor. Dit is wat je niet wil. Een roadblock, dat willen wij niet op het moment dat we een ambulance hebben gebeld natuurlijk. Dus dit zou ook wel kunnen. Stak, Aitken en Waterman. Als je daarnet een van jouw absolute favorieten hebt gehoord, dan mag je dat altijd laten weten natuurlijk, hè, via de Joe-app. Maar misschien heb jij nog een andere suggestie bij die snelle Antwerpse ambulances. Stuur maar door via de Joe-app. En ondertussen de kuskusdans hier bij Joe. Want dit is Los Lobos en La Bamba.

0: bij Zelf bij Markt douches om in te zingen? Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Als je niet op een paar dagen kijkt, was het precies 2 jaar geleden dat deze in het Boudewijnstadion stond. En zelfs als je er niet bij was, dan kan je toch nog altijd raden met welk nummer ze daar is begonnen. Ja, uiteraard. Get the Party Started van Pink en La Bamba daarvoor van Los Lobos. Het is ondertussen 5:30 geworden. We gaan nog eens naar hier kijken. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ah ja, want als je in Antwerpen woont en je hebt nood aan een ziekenwagen, is het goede nieuws dat die er snel zal staan. Geluk bij een ongeluk, zouden we kunnen zeggen. De Antwerpse ambulances zijn namelijk de snelste van het hele land. Gemiddeld staan ze al na 12 minuten en 46 seconden voor je deur. Meer dan een minuut sneller dan het nationale gemiddelde. Heel veel suggesties hebben we ondertussen binnengekregen. Dank je wel daarvoor. Wat fijn dat jullie steeds meehelpen om dat gat in de playlist te vullen. Bart uit Berlaar bijvoorbeeld, Koen uit Staden, Wim, die heeft het ook doorgestuurd, Christel uit Berlaar, Nico, Bart uit Dendermonde en Andy uit Pittem.

Bedankt. En noodgeval, bedankt voor die suggestie. Dit kwam ook een paar keer binnen. Michel stuurde dat door. Filip uit Kokzijde ook. En ook een paar andere. Hullenboer, want dat is lang geleden zeg. En Busje komt zo. Ook dit is een paar keer binnengekomen. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone. Help van de Beatles, de link naar die ambulance ligt voor de hand uiteraard. Maar ook dit is een paar keer binnengekomen. Onder andere Beer Bernard uit Deerlijk, die stuurde je dit door. Ja. En sinds kort moeten wij het in deze wereld doen zonder Bonnie Tyler. Dus elk excuus om haar nog eens te draaien is een goed excuus. Holding out for a hero, draaien we nog eens.

Zometeen gaan wij hier weer een smaakje weglikken. Dus blijf in de buurt als je zo'n goodie bag wil van onze Paradise Beach. Dit was Bonnie Tyler trouwens. Het is ondertussen 7:30 geworden. De hoofdpunten uit het nieuws.

0: met een bestelbusje in op een mensenmassa daar. 1 iemand kwam daarbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. En de Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt op dit moment in de buurt van Bordeaux. Die brand is afgelopen nacht nu wel stabiel gebleven. In totaal zijn 4000 brandweerlieden en militairen het vuur aan het bestrijden. 220.000 mensen moesten al geëvacueerd worden. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Dat is toch niet te geloven, hè? Die zomer van 2026, dat blijft maar duren. Maar geen klagen, maar 35 is er voor mij toch een beetje over. Wel goed nieuws van op onze snelwegen. Geen files, dus geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Wat een leuk zomersnummer van Sailor La Cumbia. Ja, vandaag zal het misschien nog niet helemaal nodig zijn, maar het ziet er naar uit dat de komende dagen ons Paradise Beach alweer een extra troef zal hebben naast al die leuke dingen die je daar kan beleven. Namelijk dat je daar gewoon kan ademen. Het wordt weer broeierig heet en we weten ondertussen van onze weerman dat dat zeewater ervoor zorgt dat het aan de kust een stuk aangenamer is. En als je dan ook nog zin hebt in een lekker ijsje of een mocktail of een cocktail, dan is het daar helemaal the place to be. Het leukste ijssalon van onze Belgische kust. Je vindt ons in Westende aan de Koning Ridderdijk naast de surfclub. Daar hebben we

0: Bij ons huisje gebouwd. Zeg maar huis, want het is wel een serieus ding geworden. En je bent daar dus van harte welkom. Het zou zomaar kunnen dat we daar iets voor jou klaar zullen leggen. Een exclusieve goodiebag, waardoor je helemaal klaar bent voor de zon en de zee. Ja, goodiebag mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik moet een Joe Tote bag, moet ik zeggen. Echt een coole tas met daarin ook nog eens een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Nergens te koop, alleen te krijgen en wel hier. Hier in de zomerochtend bij Joe. En wat we al de hele zomer doen, dat gaan we ook vandaag doen. Je moet de juiste smaakkleur, die in het volgende nummer is weggelikt, doorsturen via de Joe-app. Ja. Dus als je hier zo meteen hoort likken, dan dat woordje dat is weggelikt, dat moet je doorsturen. Het gaat over dit nummer van Katie Tunstall.
1: Mijn hart

0: zeker mee.
1: Vanavond bij VTM, de start van de Kasteelweek met Slotgracht in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 een onderzoek dat schokkende geheimen onthult in Wildtrend. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: vorige zomer was een echte sportzomer met ook nog eens die Olympische Spelen in Parijs. Ja, dit jaar geen Spelen, maar in 2000 was het in Sydney, weet je dat nog? En daar heeft Vanessa Amorosi toch wel redelijk wat optredens gedaan, was het een van de ontdekkingen. En het nummer dat we daarnet draaiden, heeft ze daar een paar keer live gebracht, die Absolutely Everybody. Ja, we gaan naar Wies, geloof ik. Zo zeggen ze dat daar toch, hè, Sigrid?
1: In Wiese.
0: Ah, Wiese. Ja, maar jullie zeggen onder elkaar toch, ik woon in Wies, niet?
1: Ah ja, ik woon in Wies, dat klopt. Ja.
0: De laatste E, die valt gewoon weg. Hè. In de buurt van de grote Kallebout-fabriek toch, hè? En, de Oktoberhallen natuurlijk. Daar kennen we Wiese van. Sigrid, goedemorgen. Op weg naar het werk? Of, want je zat in de auto, dacht ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik sta nu even aan de kant, onderweg naar het werken.
0: Oké, fantastisch. Wat voor werk doe je, Sigrid?
1: Ik ben consultant in IT.
0: Oké, met computers en alles wat daarmee te maken heeft bezig.
1: Ja.
0: Right, zeg, wat zijn de vakantieplannen of ben je al op vakantie geweest, Sigrid?
1: Nee, we gaan pas in september op vakantie.
0: Ah ja, en waar gaat het naartoe?
1: Ja. We gaan naar Singapore en Bali.
0: Wow.
1: Voor 3 weekjes.
0: Oh, ja. Fantastisch. Daar ben ik zo jaloers op. Ja, fantastisch, hè. Bali, dan denk ik aan de witte stranden en dat soort vakanties. Is het daarom dat je gaat of ga je nog wat anders doen daar op Bali?
1: Oh, we gaan toch heel veel, willen graag heel veel zaken bezoeken. Mooie natuur natuurlijk, ja.
0: Ja, je combineert de natuur van Bali met het wat drukkere Singapore dan, denk ik, hè? Want Singapore, dat is waarschijnlijk de stad zelf die je daar gaat bezoeken, of ook voor de natuur.
1: Ja, wel, we gaan eigenlijk 2 plaatsjes doen. Eerst inderdaad in de middle of Orchard Road, hè? Dus het drukke centrum. En dan gaan we ook nog een paar dagen mee naar het zuiden, naar een eilandje of een schiereilandje van Singapore, om daar dan toch te relaxen.
0: Oké, fantastische plannen zijn het allemaal. Wij hebben ook een prachtig eiland aan onze kust in Westende, namelijk dat Paradise Beach. Een eiland alleen maar lekkernijen met mocktails en cocktails en ijsjes. Ben je er toevallig al geraakt, Sigrid, of nog niet?
1: Nee, nog niet. Staat echt wel op mijn lijstje voor deze zomer. Ik zou heel graag eens afkomen.
0: Ah, wel. Ik denk dat ik een goed excuus heb om af te komen, want je hebt daar net een smaakje doorgestuurd dat we hebben weggelikt. Wat heb je doorgestuurd, Sigrid?
1: Sherry.
0: Sherry, inderdaad. Dat was datgene wat was weggelikt. Die Black Horse en de Tree, zal ik dat maar zeggen, van Katie Tunstall. Je hebt dat heel goed ontdekt. Ik wens je een hele fijne werkdag. Heel veel IT-plezier, zal ik dat maar een beetje eenvoudig zeggen. En in ieder geval in september fantastische reis gewenst. En je bent dus van harte welkom daar in Westende aan ons Paradise Beach.
1: Super, wij komen zeker eens af.
0: Ah, wel. We kijken er naar uit. Sigrid, bedankt voor het meespelen. Tot nog eens, hè.

zal niet de eerste zijn die zich de vraag stelt: wat is er aan de hand met het Songfestival? Als ik vandaag een quiz zou moeten organiseren, ik zou echt de vraag stellen: wie heeft gewonnen dit jaar? Wie heeft het Songfestival gewonnen in 2026? Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel quizploegen het juiste antwoord hebben. Want dat is een verdomd moeilijke vraag. Bizar genoeg is het nummer dat we net hebben gedraaid het grote succesverhaal van het Songfestival van de afgelopen jaren. Maar ze eindigde op de 20e plaats. Zo raar gaat het in het Songfestival tegenwoordig. De winnaar van dit jaar zijn we al totaal vergeten. Bulgarije, dacht ik toch. Hè? Maar dat nummer van toen, dat zingen we nu nog altijd met heel veel plezier mee. Bizar, bizar. Rosalyn en Snap. En er is misschien iets dat je nog meer zal kunnen meezingen straks. Al is het gemaakt door een computer. Want we gaan het weer doen. Binnen een tiental minuten, binnen een kwartiertje, geven onze computer hier een omschrijving van iemand die een ode verdient. We zetten er nog wat extra woorden bij die zeker moeten gebruikt worden in het liedje. En dan gebeurt de magic, kunnen we toch wel zeggen. Dan rolt daar dus een liedje uit die computer. Maar laat ons afspreken dat jij dus voor de inspiratie moet zorgen. Wie verdient een liedje volgens jou? Wie heeft iets speciaals gedaan? Alles kan. Stuur maar door voor wie jij een nummer zou willen en waarom. En dan zou het kunnen dat die persoon straks geen pralines of een bloemetje krijgt, maar dat die van jou een liedje krijgt. Een eigen lied, een eigen ode met zijn naam erin, met ja, allemaal herkenbare dingen. Want zo straf gaat dat tegenwoordig met die artificiële intelligentie. Dus als jij iemand in het hoofd hebt die dat verdient, dan moet je nu even de Joe-app pakken en daarin laten weten wie het is, waarom en misschien nog wat extra trefwoorden. Dan kunnen we die mee in de computer invoeren en dan straks samen luisteren naar het resultaat. Ik kijk er altijd geweldig naar uit, want AI, dat slaat de bal soms ook wel een beetje mis natuurlijk, maar het is hier toch al wel straf geweest de afgelopen weken. Wie verdient er een ode? Stuur maar door via de Joe-app. Ondertussen gaan we naar het nieuws van 8 uur en dat doen we met deze topper van de Simple Minds. Alive and Kicking.

0: We zijn begonnen aan een week waarin de temperatuur elke dag een beetje hoger klimt. Misschien wel te hoog voor sommigen. Wel, verkoeling vind je dus aan ons Paradise Beach. Dat openen we straks om 10 uur. Eerst het nieuws van 8 uur. Thomas Everiks, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt nog volop. Geen extra maatregelen daardoor bij ons. Een crisisoverleg in Frankrijk. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed daarin op de menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat die man alleen handelde, maar het onderzoek van het gerecht loopt nog. De man had banden met IS trouwens. Dat richt zich ook al maar vaker op jonge mensen, dat zegt collega Farouk Özgünes.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat dat niveau analyseert. Binnenkort staan er ook bij ons Pride-evenementen gepland. Onder meer in Antwerpen is dat het geval. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu zo zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al wel stabiel. Er zijn al zo'n 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen dat vuur te bestrijden. En zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is daar nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. En in Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen wel nog blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 15.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui, maar het gaat droger worden en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Ja, als je nu naar buiten kijkt, dan zou je kunnen denken, ja, wordt dit echt een topweek? Want het is nu nog een beetje bewolkt en hier en daar wat regenachtig zelfs. Maar dat zal dus straks verdwijnen, die wolken weg en de temperatuur in de hoogte. Boven de 30 graden al morgen en dan ja, gaan we het nog hoger zoeken. Straks is aan Jonas vragen hoe lang dat allemaal zal duren. Twee files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Brusselsring op de binnenring. Tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard, daar staat een defecte vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar versperd, dus extra opletten. Kwartiertje moet je daar aanschuiven. En richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar komen 6 minuten bij.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: Dit klinkt als een bijzonder vrolijk nummer, maar er zit toch wel een dubbele bodem in, hoor.
1: Dit is Joe.
0: Ja, maar het gaat dus over een geheime liefde naast een andere liefde. Ja. Dat soort part-time lover dus. Maar dat single deed het wel goed in het midden van de 80's. Hele fijne maandagochtend. Als je wil weten wat de thermometer van plan is deze week, moet je zeker blijven luisteren. Onze weerman Jonas hangt op dit moment al boven de weermodellen. En alle details die weten we straks dus na het nieuws van 9 uur. En onderweg gaan we ook weer iets in die voorlopig nog lege koffer steken. Ze ligt hier aan mijn rechterkant en is weer volledig leeggemaakt. Maar straks gaan we dus vertellen welk wellnessweekend we weer gaan weggeven. En leg alvast een nieuw lijstje in de buurt van de radio. Hè? Want dat is dus de bedoeling, dat je goed noteert wat we deze week alweer in die koffer gaan steken. Als jij nog een suggestie hebt voor ons AI-nummer, een ode die je wil opdragen aan iemand, dan moet je dat nu snel doorsturen, want we gaan de computers hier bijna aan het werk zetten om een nummer te maken. Jimmy Cliff, die draaien we zo meteen. In Wonderful World, Beautiful People, eerst nog Nena en Kim Wilde.

Dana en Kim Wilde hadden we daarnet, zou ook op deze zender van toepassing kunnen zijn natuurlijk. Any place, anywhere, anytime, overal en altijd kan je luisteren. Ja, als je op vakantie gaat, niet vergeten de Joe-app mee te nemen, hè? Dan zijn we altijd bij jou. En dit was Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People, het perfecte bruggetje naar ons AI-nummer. Want één ervan, van die beautiful people, gaan we zo meteen bewieren ook. Tenminste, Christel gaat ervoor zorgen. Zij heeft ons laten weten wie een ode verdient. We gaan luisteren naar het resultaat zo meteen en wat meer details over wie die ode verdient. Christel gaan we zo meteen bellen. En trouwens, ook vandaag zijn de laatste 10 minuten van deze Joe Summer. Net voor we naar ons Paradise Beach in Westende gaan. Misschien wel jouw minuten, want daar zit ons Summer Request. Voorlopig zijn nog altijd de wolken die het hier buiten voor het zeggen hebben. Zonnetje probeert wel. Maar we zoeken dus een paar nummers die genoeg kracht hebben om die wolken weg te blazen. Zomers materiaal dus. Dat mogen ook dingen zijn die al een lange tijd niet meer hebt gehoord, hoor. Dan ben ik wel eens benieuwd waarom je precies dat nummer nog eens wil horen. Stuur maar een berichtje met daarin die drie zomerse nummers die jouw dag op een prachtige dag, zoals we vandaag, deze namiddag en de komende dagen gaan beleven, die jouw dag goed kunnen doen starten. En dan doen wij hier de rest en dan heb ik jou straks misschien wel aan de lijn. Ik hoop het. Ondertussen, 17:15 geworden. We gaan nog eens naar een ander zomers nummer luisteren van Pommelien Thijs. Het gaat hier over zand en andere dingen. Het heet Atlas. Ik heb

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de

0: Als je het origineel van dit nummer nog eens wil beluisteren, moet je zeker ook eens luisteren naar onze digitale zender Joe Gold. Daar draaien vooral hits uit de 60s en 70s. En het origineel van dit komt uit de 60s van Gloria Jones. Tainted Love, maar dit is natuurlijk wel de bekendste versie. Dat was van Soft Cell en Tainted Love. Ja, ik vroeg daarnet, wie verdient een ode? Aan wie moeten wij een lied opdragen? En we kregen meteen een reactie van Christel van Rumst uit Knokke-Heist. En die heb ik nu aan de lijn. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar aan, Seetje?
1: Ça va, ja. Vandaag is er zon.
0: Is er al zon daar aan de kust? Is het al zonnig op dit moment?
1: Nu is het hier zonnig, ja.
0: Maar kijk eens aan. Dat belooft een geweldige dag te worden. En de komende dagen wordt het weer warmer en warmer. Maar dan heb je die aangename, koele bries daar aan de kust. Hè? Dat is daar fantastisch, hè, Christel?
1: Ja, hier is dat zalig.
0: Ik moet het jou niet uitleggen. Hè? Er zijn redenen waarom jij woont in Knokke-Heist natuurlijk. Zeg, en jij woont daar niet alleen, want jouw man, daarover gaat het. Hè? Vertel eens.
1: Ja, Dennis Polaar. Hij is momenteel aan het rijden met de bus. Hij had een vroege dienst. Dus ik heb hem even gebeld om te zeggen dat hij moest naar de radio luisteren. Dat doet hij meestal wel. Maar we kennen hem allemaal omdat hij veel meezingt op de bus.
0: Oh ja. En hij zingt dan mee met de nummers van Joe. Hij heeft daar een radiotje staan en dan...
1: Ja, of met Nederlandstalige liedjes dat hij opzet.
0: Fantastisch. Ik denk dat ik al goed nieuws heb, want Nederlandstalig, natuurlijk dat nummer dat we zo meteen gaan draaien, dat uit onze computer is gerold, is ook Nederlandstalig, dus dat gaat hij binnenkort ook kunnen meezingen. Zijn eigen nummer, hoe fantastisch gaat dat zijn, Christel?
1: Heel leuk, fantastisch. Bedankt.
0: Zeg, ik lees hier dat jullie 27 jaar gehuwd zijn, ondertussen al een dik dossier hier liggen, en dat het twee kindjes van 24... kinderen zeg maar, ja. Van 24 en 20, en een klein zorgkindje van 6 jaar, en daar zorgt hij ook mee voor, hè?
1: Ja, dat doen we samen.
0: Wat een perfecte
1: man. Om de 14 dagen en een weekend. En in de vakantie soms iets langer.
0: Dat is de perfecte man, Dennis Pauwaert. Op dit moment aan het luisteren in zijn bus daar. Ja, en hij houdt van Nederlandstalige dingen, dus ja, dit is een schot in de roos. Ik voel het nu al, Christel. Gaan we samen luisteren naar dat nummer dat hier uit onze computer is gerold?
1: Ja, super. Dank
0: Dennis,
1: u.
0: Dit is speciaal voor jou.

0: Wat denk je ervan, Christel?
1: Er is heel mooi, dank u.
0: Ik kan mij voorstellen dat er nu iemand op een bus zit. Welke lijn is hij aan het doen en in welke buurt is hij aan het rondrijden?
1: Rond Knokke-Heest, in Brugge misschien. Ja,
0: Knokke, Brugge, dat daar nu iemand zit te blinken in zijn, ja, in zijn bus. Dat is waar, hè?
1: Ja.
0: Die gaat zo blij zijn met het nummer. Ah, ja, dat kan ik me voorstellen. We gaan het volledig doorsturen. Het is een veel langer nummer natuurlijk. Gaan we volledig doorsturen. En dan heeft hij dus echt wel zijn eigen hit die hij kan meezingen daar op zijn bus. Dankjewel voor de suggestie. En doe heel veel groeten aan Dennis als je hem straks thuis ziet.
1: Dat ga ik doen. Dank u.
0: Bye.
1: Bye.

0: We zijn op weg naar Tina Turner en David Bowie met Tonight. Dit was 5 trouwens met Keep On Moving. Het is bijna 8:30 geworden. Hoofdpunt daar het nieuws nog eens met Thomas Everiks.
1: Dag, goedemorgen. De Duitse politie en gerecht onderzoeken nog altijd de aanslag op de Pride in Berlijn. Wat we op dit moment weten is dat de vermoedelijke dader een aanhanger was van IS. Volgens sommige bronnen was het een zogenaamde lone wolf. Iemand die alleen handelde, maar dat werd nog niet officieel bevestigd. Bij die aanslag vielen 1 dood en 29 gewonden. Er voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen hier bij ons. Begin augustus bijvoorbeeld de Antwerp Pride, het OCAT, gaat het dreigingsniveau niet aanpassen. De politie van Antwerpen zegt ook dat een evenement als de Pride altijd extra beveiligd wordt. Daar verandert voorlopig dus niets aan. En de Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt op dit moment in de buurt van Bordeaux. Die brand is afgelopen nacht nu wel stabiel gebleven. In totaal zijn 4000 brandweerlieden en militairen het vuur daar aan het bestrijden. 220.000 mensen werden al geëvacueerd. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden, volop zon ook. En de dagen na

0: Het is een van die nummers die ook is gepasseerd bij Alex Agnew. Ik kan ook zeggen, is gefileerd door Alex Agnew.
1: Dit is Joe.
0: Ja, want hij is een maand geleden een special begonnen bij Joe Gold, David Bowie, Forever. En een van die uitzendingen ging over de vele samenwerkingen die David Bowie heeft gedaan. En dat was dus die samenwerking met Tina Turner, Tonight. Als je dat opnieuw wil beluisteren, al die specials rond onze Forever-reeksen, kan je gewoon naar joe.be of joegold.be. Dan vind je ze allemaal bij elkaar. We hebben al heel wat mensen gelukkig gemaakt. Anna uit Laakdal, die mag naar La Roche-en-Ardennes. En vorige vrijdag hebben we Kelly uit Vremde gelukkig gemaakt met dat wellnessweekend in dat Golden Lake en Spa in de Ardennen, allemaal van Anatura. En misschien ben jij het wel deze week, want we gaan onze koffer opnieuw vullen. We hebben ze volledig leeggemaakt en we gaan er weer 5 items insteken die allemaal te linken zijn aan een verblijf van Anatura dat we deze week weggeven. En dat is een weekendje Golden Lakes Village, deze keer voor 4 personen, inclusief ontbijt en een 3-gangenmenu in het restaurant. Dus alles erop en eraan. Ja, wat moet je doen? Het lijstje weer in de buurt van de radio liggen natuurlijk. En goed luisteren, want zometeen ga ik dus dat allereerste item in de koffer steken. Goed aandachtig luisteren en alvast heel veel succes.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Dit is Joe Summer.
5: Good times.
3: Great music.

Het waren er iets meer dan twee die mee hebben gespeeld vorige week vrijdag. Het is uiteindelijk naar Vremde gegaan. Daar hebben we onze prijs naartoe mogen sturen naar Kelly. Ja, die had het geluk dat uit die vele inzendingen dat we haar hebben gekozen. Deze week spelen we voor een weekend Golden Lakes Village. Het is deze keer voor 4 personen, inclusief ontbijt en een 3-gangenmenu in het restaurant. Ja, vorige week was het voor 2. Deze keer dus voor 4 personen. Dus kan je met het gezin naartoe. Wat moet je nu doen? Wel, luister deze week en dus een lijstje bijhouden. Ik steek elke dag iets in mijn koffer dat ik zou meenemen naar dat verblijf. Eerlijk gezegd is het vandaag iets dat ik wel eens durf vergeten. En dan moet je daar op je vakantieverblijf op zoek gaan in een lokale warenhuis. En dan vind je je merk niet en zo. Ken je het? Het is dit hier. Beach Power Shampoo. Nee, dat moet je allemaal niet onthouden, gewoon shampoo. Dus shampoo, dat is datgene wat we vandaag in onze koffer gaan steken. Noteer het op je lijstje. Er volgen deze week nog 4 andere producten. En vrijdag heb ik jou misschien wel aan de lijn. En als je dan 5 belletjes hoort, want we gaan vragen welke 5 producten in de koffer zitten. Hoeft niet in de juiste volgorde, maar je moet wel de 5 dingen kunnen opsommen. Als je het dan hebt, dan win je dus dat weekendje Golden Lakes Village voor 4 personen met ontbijt en 3-gangenmenu. Ik wens je heel veel succes en hou dat lijstje in de buurt, zou ik zeggen.

toch wel een hele bizarre groepsnaam, deze kerels hier. Kungs versus Cooking on Three Burners. Wie heeft dat verzonnen? Maar wel een heel leuk nummer. This Girl hier bij Joe in de ochtend. Het is ondertussen 9 voor 9 geworden. Ja, er gebeurt heel veel aan ons Paradise Beach. Ook de komende dagen. Morgen een optreden van Meteor. Kort optreden zal het zijn, maar je mag het niet missen. Om 5 uur moet je daar in de buurt van ons Paradise Beach zijn in Westende. Berk komt donderdag langs en er staan nog heel veel optredens op de planning. Komende dagen zullen we daar meer over vertellen, maar dat zijn toch alvast 2 namen die je absoluut niet wil missen. En afgelopen vrijdag, ja, dan was het dikke ambiance natuurlijk. De dame die daarvoor heeft gezorgd is Belle Perez. Ik stel voor dat we nog eens luisteren naar die enamorada die ze daar heeft gebracht.

zo klonk dat dus daar aan ons Paradise Beach. Luister eens. Was daar enthousiasme of was daar enthousiasme? En hetzelfde gebeurt dus morgen met Meteor en donderdag met Berre. Allebei omstreeks 5 uur. Als je in de namiddag daar op ons terras binnenkomt, dan zal je wel merken wanneer het allemaal gebeurt. Kortere concerten, maar echt niet te missen. En dan hebben we straks ook nog Aaron Blommaert. Fijn, straks binnen een tijdje. Dus blijf luisteren, want we blijven het ene optreden na het andere doen daar aan ons Paradise Beach. En ondertussen kan je daar natuurlijk altijd terecht voor de cocktails en de mocktails en de ijsjes. Want die zijn er altijd. Goed. We zijn op weg naar het nieuws van 9. Daarna mag Jonas alles vertellen over wat hij op dit moment ziet op die weerkaarten. Er waren toch nog wel een paar vraagtekens. Gaat het nu echt zo extreem heet worden als voorspeld vorige week? Dat gaan we allemaal te weten komen. We gaan naar dat nieuws met dit nummer hier van Christina Aguilera. Dit is Ginny en

0: Joe Gold presenteert.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Die van Deep Blue Something hebben een vakantieweek, geloof ik, want die beginnen nu pas aan hun ontbijt. Breakfast at Tiffany's. Die mag je hier binnen enkele minuten verwachten. Eerst het nieuws van 9 met Thomas Everiks. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Duitse gerecht onderzoekt de aanslag op de Pride in Berlijn, een aardbeving in Nederland en crisisoverleg in Frankrijk. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat die man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS en dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, dat zegt collega Farouk Özgünes.
4: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
3: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden, dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. En de Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al wel stabiel. Er zijn 240 huizen al afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen dat vuur daar te bestrijden. En zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. De ellende is daar trouwens nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw heel erg warm. Bij ons begint de dag wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het dan droog en komt de zon erdoor en maximaal tot 25 graden.
2: Zometeen meer details uiteraard bij Jonas in zijn weerbericht. Eerst eens kijken naar de weg. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar moet je 8 minuten extra rekenen.
5: Dit is Joe
0: met Alain Klaas.

0: Ik had gehoopt dat ik het ook kon zeggen over de hemel hier boven onze studio op dit moment in het centrum van het land, Deep Blue. Want zijn helaas toch nog wel wat wolken hoor. Deep Blue Something and Breakfast at Tiffany's.
1: Het weer met Jonas.
0: Een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, jij hebt weer een paar ballonvaarten achter de rug dit weekend.
2: Ja, het was prachtig. Hè. Vrijdagavond, zaterdagavond hebben we inderdaad een aantal heel mooie ballonvaarten kunnen doen. Gisteren was het allemaal net iets minder met veel wind en regen, dus dan hebben we het niet kunnen doen. Maar deze week wordt het ook opnieuw een prachtig ballonweer. Hè. Het wordt gewoon opnieuw een zeer zomerse week. Hè. Dus het ziet er toch opnieuw veelbelovend uit.
0: Ja, op dit moment, ik zei het net, toch nog een serieus wolkenpak hoor. Hier boven onze studio eigenlijk geen enkel blauw gaatje te vinden op dit moment. We kregen al prachtige foto's binnen, eerder van aan de kuststreek. Dat het daar wel al mooi is op dit moment.
2: Ja, klopt. Dus vooral aan de kust is het al mooi aan het opklaren. In het binnenland nog meer wolken. En heel lokaal valt er zelfs een drupje regen uit de bewolking. Maar dat gaat snel verdwijnen. Dus zeker na de middag zie ik het overal mooi opklaren. De meeste zon is sowieso voor de kust vandaag. Dus daar wordt het al een stralende dag. In het binnenland is het nog even wachten op die zonnige periodes. Maar het komt eraan. En de temperaturen die zijn vandaag nog aangenaam. We gaan naar zo'n 24 graden op de meeste plaatsen in het binnenland. 23 graden aan zee. Zeker ook na de middag overal droog weer, dus dat ziet er allemaal al heel goed uit voor vandaag. Maar vanaf morgen, dan draait die wind dus naar het zuiden en dan komt er opeens opnieuw heel warme lucht naar ons toe. Hè. Morgen gaan we met gemak richting de 30 graden gaan. We krijgen heel veel zon, alvast morgens vroeg zal het zonnig zijn. Niet al te veel wind en nadien gaan we er nog een paar graden erbij doen. Hè, want woensdag, dat wordt echt wel een dag om te puffen en zweten, want dan gaan we in één ruk naar de 35 graden. Lokaal zal er zelfs nog iets meer kunnen inzitten. Dat wordt waarschijnlijk opnieuw een dagrecord, want dat zijn toch wel echt bijzonder hoge temperatuur.
0: Ja, dus we beginnen vandaag dat rijtje van mooie dagen. 25 graden, morgen 30 graden en dan woensdag meteen 5. Er komt elke dag 5 graden bij. Dat is wel een serieuze sprong, toch?
2: Ja, inderdaad. Maar gelukkig is die hittepiek wel van korte duur. Want donderdag verliezen we opnieuw een aantal graden. Al blijft het wel heet met ook dan nog altijd temperaturen rond de 30 graden. Iets meer bewolking waarschijnlijk in de loop van de dag. En vooral over het zuiden zou er misschien een enkel warmteonweer kunnen ontstaan. Maar in Vlaanderen gaat het waarschijnlijk wel droog blijven. En dan vrijdag en tijdens het weekend gelukkig toch wat gematigdere temperaturen van zo'n 28, 29 graden. Misschien dat we nog wel eens ergens een tropische 30 graden kunnen halen, maar die extreem hoge temperaturen die we woensdag zullen krijgen, die zitten er dan gelukkig niet meer in. En ook in het weekend waarschijnlijk zonnig en meestal droog weer. Een enkel warmteonweer durf ik in het weekend nog niet uitsluiten, maar dat zal waarschijnlijk niet zoveel voorstellen. Ik ga er eigenlijk vanuit dat we opnieuw een volledig droge week op de meeste plaatsen zullen krijgen. En het dus opnieuw heel warm zal worden.
0: Ja, hittegolf, dat is heel, heel strikt gereglementeerd, zou ik maar zeggen. Hoe zat het weer een paar dagen boven de 30 en boven de 25? Hoe was dat?
2: Dus minstens 5 dagen boven de 25 graden, 3 dagen boven de 30 graden. Dus morgen woensdag ongetwijfeld die 30 graden gaan we halen. Donderdag waarschijnlijk ook, dus dan is die hittegolf compleet. Maar goed, het moet allemaal net in Ukkel gebeuren natuurlijk. Tuurlijk, dus dat is altijd eventjes afwachten. We zullen zien of het ook effectief een hittegolf wordt. Maar we gaan er opnieuw toch wel niet ver van zitten.
0: Ja, en die regendruppeltjes die we gisteren hebben gehad, die paar druppels, want dat stelde niet veel voor. Ja, er komt de komende dagen dus niks bij, hè, voor de natuur.
2: Nee, absoluut niet. Hè. Dus zeker en vast tot het einde van de week blijft het gewoon droog. Ik zeg het in het weekend misschien een enkel warmteonweer, maar ook dat gaat allemaal niet veel voorstellen. Denk ik. Dus we zijn opnieuw vertrokken voor een lange droge periode en de natuur snakt naar water, maar daar zit dus niet meteen veranderingen te komen.
0: Alright, goed. Verder kijken heeft op dit moment niet zo gek veel zin. Hè. We zitten al tot aan het weekend. Goed, vanaf morgen wordt dat steeds duidelijker natuurlijk. Hè. Hebben we elkaar weer aan de lijn. Tot dan, hè.
2: Tot morgen.

Tura, dat betekent de taille. En in het nummer zingt Alvaro Soler dat hij niet zo goed kan bewegen. Dat die taille bij hem niet zo bewegelijk is, maar in de videoclip is daar weinig van te merken, moet ik zeggen. Hij heeft het toch wel vlotte moves. Alvaro Soler dus met La Cintura tot bijna 20 over 9. Is er jarig op deze maandag 27 juli? Wel, dat is een opvallend kort lijstje, moet ik zeggen. Erik Nijs is jarig, een grote naam uit de Belgische atletiek. Hij haalde de finale van het verspringen tijdens de Olympische Spelen in Atlanta in 96. En hij is ook nog steeds Belgisch recordhouder in het verspringen. 8 meter 25 heeft hij gesprongen. Ondertussen al 30 jaar geleden en dat houdt nog steeds stand. Hij wordt 53 vandaag. En dan zijn er nog twee artiesten die we toch nog even willen aanstippen. Dat is Henny Vrinten, de frontman van de bekendste Nederlandse popgroep ooit, kunnen we toch wel zeggen. Doe maar. We kennen ze onder andere van 32 jaar, De Bom en Pa. Hij werd geboren op deze dag in 1948. Hij zou dus 78 worden vandaag, maar is ondertussen al 4 jaar geleden overleden. Henny Vrinten dus van Doe maar. En we zitten in het 10 om te zien seizoen en dat werd precies 3 jaar geleden toch wel onderbroken met triest nieuws over een van de belangrijke figuren in de geschiedenis van dat programma. Bea van der Maat is die dag overleden. Dat was dus op 27 juli 2023. En daarom draaien we nog eens dat fantastische nummer van haar samen met Won Ton Ton. And I Lie and I Cheat.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
2: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Dit is Joe Summer.

Ja, dat green, green grass is niet groener geworden van die paar regendruppels die we hebben gehad gisteren. Dus, toch maar een keer een ander nummer van George Ezra gekozen, want we kennen hem natuurlijk wel van die green, green grass. Maar de single die we net hebben gedraaid blijft een leuke van 4 jaar geleden ondertussen. Dance All Over Me. Sporters die opdraven in een reclamespotje. Dat zijn we ondertussen wel gewend, hè. Herinner je nog Lukaku die een kinderbueno deelt? Remco Evenepoel die plots een pizza aan het eten is? Dus dat gebeurt wel vaker, maar een topsporter die zelf een telecombedrijf begint, dat lijkt mij toch iets nieuws, maar het gebeurt wel. Wout van Aert doet het, hij lanceert vandaag zijn eigen gsm-abonnement, WVA Mobile. En de vraag is natuurlijk, waarom stapt een winnaar van Parijs-Roubaix in de telecom? En gaan we dat soort dingen nog vaker zien? En is het wel een goed idee van Wout? We gaan het straks vragen aan een sportmarketeer die daar alles over kan vertellen, en dat is Robin Jacobs. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws, en die komen eraan. Dat is Mike Oldfield en Maggie Ryder.

0: Hij is vooral bekend van instrumentale nummers zoals Tubular Bells. Maar in 83 heeft hij Maggie Reilly uitgenodigd in zijn studio. En toen werd het dus voor een keer een nummer met stemgeluid. En het was een succes. Moonlight Shadow samen met Maggie Reilly. Ondertussen 9:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws. Die krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedemorgen. Wout van Aert lanceert zijn eigen mobiele netwerk. WVA Mobile is de naam. Dat is een samenwerking met Telenet. Je kan kiezen tussen twee opties. Enkel het mobiel netwerk en internet en zo. En dan betaal je €13 per maand. Als je ook een exclusieve blik achter de schermen wil in het leven van Aert, dan betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruck festival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten ook gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En de olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald, nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden, volop zon ook. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Ja, op dit moment nog altijd wolkjes hoor, hier in het centrum van het land, maar krijg steeds meer foto's binnen van mensen die een staalblauwe hemel boven zich hebben. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ik hoop dat het hier ook snel zover is. Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Hasselt, deze keer op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. Dan moet je 5 minuten rekenen.
2: Dit is Joe
3: met Alain Klaas.

0: Ze was nog maar 17 toen ze helemaal doorbrak. En wereldwijd zelfs met dit nummer. Dus voor haar was het waarschijnlijk ook wel een beetje complicated op dat moment. Avril Lavigne. Ja, ik had het daar net al over de reclamespotjes van Lukaku en Remco Evenepoel, die dan plots een pizza aan het eten is. Maar een echt product, dat is toch wel wat minder gebruikelijk. En zeker in de telecom. Maar Wout van Aert zet dus een opvallende stap buiten dat wielrennen. Hij lanceert vandaag zijn eigen mobiele telecomabonnement, WVA Mobile. In ruil voor dat abonnement krijgen fans niet alleen data, maar ook exclusieve beelden achter de schermen, podcast en virtuele fietstochten met de renner zelf. Goedemorgen, sportmarketeer Robin Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, sporters die hun gezicht lenen aan een merk, dat kennen we dus. Maar een eigen telecombedrijf, dat lijkt mij een eerste keer dat het gebeurt. Klopt dat?
1: Ja, ik word daar als sportmarketeer ook wel enthousiast van. Het is inderdaad voor de Belgische markt een uniek verhaal. Dus zeer benieuwd welk vervolg dat gaat krijgen.
0: Ja, waarom kiest Van Aert voor deze stap, denk je? Is dat een slimme zet volgens jou?
1: Oh, ik denk dat Wout van Aert Mobile veel minder over telecom gaat dan op het eerste zicht gedacht wordt. Wout bouwt eigenlijk een eigen platform waarmee hij rechtstreeks contact krijgt met zijn fans. En met die eigen abonnementsformule creëert hij eigenlijk een veel directere en duurzamere relatie. Dus ik denk die simkaart is meer een middel dan het einddoel. Voor Wout is het een ideale manier om een community op te bouwen, maar ik denk dat je ook niet mag vergeten het belang van de datacaptatie voor Telenet. Voor een bedrijf als Telenet is dat ook van goud waard, dus ik denk dat het een mooie win-win zal worden voor de twee partijen in deze.
0: Ja, sporters die gebruiken nu natuurlijk vooral Instagram.

0: Instagram en TikTok en dat soort dingen om eigen berichten daarop te zetten en foto's en filmpjes en dat soort dingen. Denk je dat dit een betere aanpak is, waarbij je echt zegt van oké, je betaalt bijna voor de content die je levert?
1: Ja, ik durf zeggen van wel, omdat je op Instagram, op TikTok, dat is een soort van gehuurde grond waarop je staat. Je bent er afhankelijk van algoritmes op die externe platformen. Je hebt eigenlijk nooit een zuiver zicht over je volgers. Dus je hebt daar wel bereik, maar ja, geen relatie eigenlijk met die fans. Dus als je een eigen community bouwt met exclusieve content, evenementen, uitdagingen, dan denk ik dat je een veel sterker band kan opbouwen. Alleen, ik denk dat de ambitie hier is om volgers om te zetten in leden van een community. Dat is commercieel veel waardevoller dan louter likes en views, maar ik denk niet dat dat heel gemakkelijk gaat zijn.
0: Ja, ik snap het. Nu, dat abonnement is veel goedkoper dan Telenet zelf. Hè. Je zei er net al, ja, Telenet zal de data wel een stuk verzamelen, dus die hebben er ook wel voordeel bij. Maar het is duurder dan andere prijsvechters op de markt. Ja, voor wie is het aanbod? Is dat nu echt alleen maar voor de fans of hoe zie jij het?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad niet voor de consument gaat zijn die uitsluitend de allerlaagste prijs zoekt. Die heeft vandaag veel goedkopere alternatieven. Het product dat is echt gericht op de trouwe Wout van Aert fan die naast Telecom ook echt wel toegang wil tot die community. Hè. Je koopt eigenlijk een stukje toegang in de wereld van Wout van Aert met content en exclusieve ervaringen. Dus ik denk dat je echt moet gaan kijken naar mensen die beleving zoeken rond het merk Wout van Aert.
0: Ja, en nu is de vraag natuurlijk, hoeveel zijn dan ook bereid om hun huidige abonnement over te zetten. Dat gaan we merken. Wat is nu de grootste valkuil voor het initiatief volgens jou?
1: Ik denk vooral dat hij moet zorgen dat de uitdaging ligt erin dat het merk groter wordt dan de actieve carrière van Wout zelf. Hè. Want vandaag is hij een van onze populairste sporters, maar dat gaat niet zo blijven. Hè. Wout zit al, na dagen mag ik nog niet zeggen, want hij zit nog op een hoogtepunt, maar is er wel wat ouder aan het worden. Dus als mensen dan alleen klant gaan worden omdat Wout momenteel wedstrijden wint en een populaire wielrenner is, ja, dan denk ik dat het dan moeilijk wordt op een lange termijn. Dus ik denk dat initiatief pas echt succesvol kan zijn als de voordelen van die community ook overeind blijven als zijn sportieve carrière afloopt. En daarnaast gaan ze ook moeten blijven inzetten op exclusiviteit en authenticiteit qua content om die community te moeten blijven binden. En dat is ook niet gemakkelijk. Hè. Als je nu kijkt, je hebt platformen als Netflix, Amazon, zelfs de team zelf geven behind the scenes content. Dus je moet zien dat je daar altijd boven blijft staan. Dus werk aan de winkel.
0: Ja, absoluut. Het is nog niet meteen vanzelf verkocht, dat abonnement. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen, maar toch wel een opvallend initiatief en fijn dat jij toch wat inzicht kon brengen, Robin. Bedankt daarvoor en ik wens je een fijne maandag.
1: Dankjewel, met alle plezier gedaan. This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
3: een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: verwacht binnenkort wel spectaculair nieuws rond deze artiest. Een nieuwe single of optredens. Hij heeft al toegegeven dat het kriebelt. En dan zal de rest wel volgen waarschijnlijk. Hè? Marco Borsato en Dromen zijn bedrogen.
1: Dit is Joe.
0: Ja, dat Summer Request komt er weer aan. En daarvoor gaan we naar Oostende, naar het zeetje, naar Saskia. Goedemorgen, Saskia.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Hoe is het daar aan het zeetje op dit moment? Ik heb al heel veel zonnige foto's binnengekregen. Dus dat zal in Oostende hetzelfde zijn, neem ik aan.
2: Ja, mooi weer, blauwe lucht. Wel een beetje wind. Dat maakt het wel wat frisser.
0: Oh ja, maar kijk, ja, ook aangenaam. Hè. Zeker als het de komende dagen bijzonder heet wordt. Die koele bries die zorgt dat het aangenaam is. Hè. Zeg, wat lees ik hier? Dat je een padelstage hebt gedaan in Spanje.
2: Ja, een maand geleden ben ik naar Mallorca geweest. Huh? En heb ik daar een aantal dagen padellessen gevolgd.
0: Allee. Ik vind dat een grappig ding om te doen, een padelstage. En gaat het sindsdien in Spanje gaat het een heel stuk vlotter nu?
2: Ja, het is nog altijd moeilijk om de theorie om te zetten in de praktijk. Maar we blijven oefenen.
0: Ja, mij lijkt dat inderdaad ook heel lastig op die plank. Maar goed, ik ben daar gewoon sowieso al niet zo handig mee. Zeg, we gaan 3 platen draaien tot aan het nieuws van 10 uur. En tot aan het Paradise Beach met Heidi natuurlijk. Hè? Welke 3 mogen het zijn? Me gustas tú. Zie ik hier van Manu Chao.
2: Ja. Dat vind ik een leuk liedje, dat doet me altijd denken aan vakantie, de Spaanse taal.
0: Dat is waar.
2: Vind ik gewoon een heel plezant liedje.
0: Ja, begrijp je er ook iets van eigenlijk, van wat ze zingen?
2: Een beetje mañana is morgen, maar er zijn daar ook een aantal zinnetjes in het Frans, dus dat begrijp ik dan wel.
0: Ja, want over Frans gesproken, Je d'assain heb je er ook op gezet, hè? L'été en ja.
2: Ja, dat is nostalgie. Dus mijn papa is Frans en wij zijn opgevoed met Franse muziek. Dus dat is altijd aanwezig geweest.
0: Ja, en dan zo'n pareltje van Je d'assain, daar gaan we zo meteen van genieten. En Mika, die heb je ook gekozen met Relax, Take It Easy.
2: Ja, dat klopt. Dat is een van mijn favoriete zangers. Ik heb hem nog in februari dit jaar gezien in Vorst. Ah, ja. Echt een showbeest.
0: Ja, absoluut. Ja. Ook Songfestival mee gepresenteerd. Ja, dat is een man die alles zo'n beetje kan natuurlijk. Hè. Take it easy, gaan we draaien. Goed, dat zijn de 3 platen. Wat is de plan nog deze maandag?
2: Nog een beetje werken.
0: Is het werkenweek deze week?
2: Ja, hoor.
0: Oké, goed, Saskia. Ik wens je een hele fijne werkweek. We gaan alvast genieten van die eerste van Manu Chao. Me gustas tú. Fijne maandag, hè?
2: Ja, dankjewel. Dag, Alain. 12 de la noche.

Ja, de Champs-Élysées, dat was ook wel toepasselijk geweest. Zeker na die passage, die hele straffe passage van Remco daar gisteren uiteraard. Maar het is L'été Indien geworden. Ook een mooi nummer van Joe Dassin. Dat was de tweede in die keuze van Saskia uit Oostende. Ze heeft er nog eentje opgegeven. En daarmee gaan we naar het nieuws van 10 uur. En Heidi, ze is terug. Straks na het nieuws van 10 uur mag zij ons Paradise Beach openen. Fijne maandag.

0: Een heel goede morgen. Het is weer maandag. En of jij nu al terug bent van vakantie of nog aan het werk bent, Joe blijft vakantie ademen. Zometeen ook met Shakira. Het is 10 uur, dit is het nieuws met Thomas Everix.
1: Goedemorgen, je kan binnenkort elke dag bellen met Wout van Aert. Doden bij een schietpartij in Seattle en de olieprijzen duiken naar beneden. Een opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich abonneren op exclusieve beelden. Een soort blik achter de schermen in het leven van Van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
2: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
1: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, dan betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruck festival. Dat schrijven Amerikaanse media. 5 anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt, zijn motief is nog onduidelijk. En de olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald, nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92, vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen 2 weken. Of wij dat ook aan de pomp zullen voelen, dat is wel nog even afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden, veel zon ook. En de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Op dit moment 5 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar staat de langste file. Er komen 20 minuten bij tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Richting Gent is dat een kwartier tussen Antwerpen Noord en Deurne. E313 richting Antwerpen 7 erbij tussen Rans en Antwerpen Oost. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord ook 5 minuten. En op de E313 richting Hasselt, ook daar schuif je 5 minuten aan tussen Borgerhout en Bommelgem.
3: Met Heidi van Tielen.

Ja, noem haar gerust de artiesten van de zomer van 2026. Shakira en Whenever, Wherever. Het is mijn eerste dag hier op Joe Paradise Beach in Westende. Wat een heerlijke plek is dit. Ook al zalig zonnig op dit moment. En je kan ons nog 2 weken komen bezoeken. Dus zoek je nog een uitstapje deze week met dat prachtige weer dat er zit aan te komen. Niet twijfelen, gewoon afkomen. Het gaat hier ook zo net wat frisser zijn. En dat gaat deugd doen als je weet dat het binnen aan 35 graden krijgt. Zometeen, dan gaan we wat...

0: Young Paradise Beach.
1: Het is 10 over 10. We gaan even een easy momentje inplannen. Het is en blijft maandagochtend. Dan moet je ook weer niet te veel gaan forceren, toch? Ik doe dat met de meest geweldige Bond-song van de laatste 20 jaar. Dat is Skyfall van Adele. En voor we aan Bond beginnen, eerst wat meer bondage. Want Brian Ferry is een man die de onderdanige tour opgaat. Hij noemt zichzelf Slave to Love. Ik moei mij daar niet mee.

0: drama zoals dat hoort bij Bon Song, Adele en Skyfall. En zometeen letterlijk het mooie geluid van Neil Diamond.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in uw bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleeplife bed.
8: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife. Sleeplife.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Bedankt voor alle lieve berichtjes in de Joe-app om mij weer extra welkom te doen voelen na mijn vakantie. En je hebt dat waarschijnlijk ook. En misschien is het maandag, misschien is het voor jou vandaag ook de dag dat je terugkeert naar je werk na vakantie. Dat is altijd even schakelen. Maar jullie maken het veel gemakkelijker voor mij. Dus dikke, dikke merci daarvoor in de Joe-app. En ook heel veel mensen die hier aan het binnenkijken zijn via joe.be in de Joe-app of via VTM Gold. Heel mooie beelden hier van Westende. En dan kan je ook de studio natuurlijk binnenkijken. En die mensen zeggen dan, je ziet er uit alsof je een goed verlof hebt gehad. Je ziet zo bruin, Heidi. Absoluut, ik heb een zeer fijne vakantie gehad. Maar ik kan jou een verheim vertellen. Ik bruin niet, nooit. Ik blijf ook altijd uit de zon. Dit is het effect van een spray tan. En als je dan, zoals ik, meteen aan Ross moet denken in Friends, gelukkig is dat geëvolueerd. Het is niet meer zo erg en het resultaat is ook gelukkig vrij natuurlijk. Maar dat is mijn geheim dat ik dan toch even met jullie deel. Het is veilig en het heeft wel degelijk effect. Dus voilà, laat dat een tip zijn deze zomer, vooral voor de vrouwen. Al moeten mannen zich daar tegenwoordig ook niet meer voor generen vinden.

0: Geen Pamela's hier, maar wel de echte strandwachten op het strand van Westende. Het is ondertussen 22:30 geworden. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur komt erbij tussen Antwerpen-West en Porgrout. Richting Gent is dat 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 21 minuten in de file tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Oost. Op de E19 21 minuten tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. En ook nog eens 6 erbij tussen het USA en de Kraaibeekstunnel.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Je krijgt hier bij Joe elke dag rond 11:15 deze zomer een toptip voor een uitstap om iets fijns te bezoeken. En vandaag blijven we daarvoor aan de kust en het is ook met de fiets te doen. Ik ga er zo meteen iemand bij halen die jou en mij op de

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Show. Summer Hotspot.
1: De Tour de France die zit er sinds gisteren op, maar fietsen blijft natuurlijk leuk. Wij Vlamingen, wij doen dat ook graag. En zeker als je dat natuurlijk op een toffe plek kan doen. Jelle Vermeulen van Westtour die is er hierbij gekomen op Joe Paradise Beach. Goedemorgen, Jelle.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Jelle, je hebt een heel leuke fietstip bij hier aan zee. Die heet Expeditie Testerp. Maar, en daar moet ik nou meteen heel eerlijk in zijn, ik heb van het woord nog nooit gehoord. Vertel mij, wie of wat is Testerp?
2: Ja, dat Testerp is eigenlijk het verdwenen een eiland voor de Belgische kust. Moesten we teruggaan naar de middeleeuwen, dan zouden we ons vandaag op het eiland Testerp bevinden.
1: Oh, de middeleeuwen, dus nog niet zo super lang geleden eigenlijk.
2: Nee, vanaf de 13e, 14e eeuw is eigenlijk het eiland deels verdwenen in de zee en is het eigenlijk terug verbonden met het vasteland.
1: Ah ja, oké. Maar dat komt dan toch op een of andere manier terug tot leven in die fietsroute. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk?
2: De fietsroute doet eigenlijk het voor mij al eiland aan. Dus het was eigenlijk Westende, Middelkerke, Oostende vormden vroeger een eiland voor de Belgische kust. Westende in het westen, Oostende in het oosten, Middelkerken in het midden. Dus eigenlijk op dat gebied van dat voormalige eiland kan je op 10 plaatsen een munt zoeken. Het is een expeditie. Je ziet op die munt een historisch figuur staan.
1: Ja.
2: Je scant de munt, je komt op een webapplicatie en dan gaat die historisch figuur je meenemen in een deeltje van het verhaal van Testerp.
1: Oké, dus dan ga je eigenlijk aan de hand van de app die je dan gebruikt, ga je toch een klein beetje geschiedenis er ook bij krijgen.
2: Ja, het heeft verschillende invalshoeken. Dus elke historisch figuur heeft een aparte invalshoek. En dat kan gaan via een video, via een doorklikverhaal of zelfs via een klein spelelement. Krijg je inderdaad toelichting over het eiland, het ontstaan. Wat is er gebeurd? Hoe is het gekomen dat het eiland verdwenen is? Dus op verschillende aspecten krijg je inderdaad toelichting over Testerp en al wat daarmee te maken heeft.
1: Oké, fascinerend. Ik denk dat heel weinig mensen dat wisten, dat dat dan een apart eiland was en dat daar dan nu van alles te ontdekken valt. Als je de hele route doet, of hoe moet je een bepaald punt vertrekken of kan je onderweg al wat inschakelen? Hoe doe je dat?
2: Eigenlijk heb je heel veel keuze. De route is in totaal 42 kilometer, maar je kan opsplitsen in twee lussen van ongeveer 20-tal kilometer. Maar de route kan je eigenlijk op elk punt op de route kan je instappen en starten. Op het moment dat je de eerste munt gaat scannen, krijg je de algemene introvideo. En dan ga je telkens op elk punt dat je stopt door een van die historische figuren nog extra duiding krijgen. Dus je kan eigenlijk op elk punt instappen. Er is ook een fietskaart ter beschikking. De fietsroute verloopt volgens de fietsknooppunten. De nummers van de fietsknooppunten staan daar ook op vermeld. Dus je gaat je kaart afhalen bij de toeristische dienst of in het provinciedomein Atlantic Wall Raverszijde. En dan kies je zelf je startpunt en kan je aan de slag gaan om op eigen tempo of naar eigen voorkeur de fietsroute of een deel van de route te doen.
1: Ja, en daar in Raverszijde ook een prachtige plek natuurlijk om zo'n route te starten eigenlijk. Een heel mooie natuurplek bij ons hier aan de zee. Heel concreet, stel ik wil morgen die route doen, dan kan ik gewoon gaan en dat oppikken bij een toeristische dienst.
2: Ja, klopt.
1: Oké, voilà. En als je dan zegt 20, 40 kilometer, dan kan je het ook nog wat aanpassen aan het publiek, misschien als er kinderen bij zijn, om dat wat aan te passen. Goed, dikke merci. Die fietsroute Testerp, die kan je dus, als je deze week naar zee gaat, als je denkt van ik wil toch nog een klein beetje mij inspannen als ik aan de zee zit, dan weet je waar naartoe. Jelle, heel erg bedankt en tot de volgende.
2: Graag gedaan.

Prince die blikte in de jaren 80 vooruit naar 1999. En wij zitten volop in de zomer van 2026. En ik wil jou absoluut niet chockeren, maar ja, we zijn bijna halverwege die zomer. Hè. We staan voor een week waarin de temperaturen weer ruim boven de 30 graden gaan. Maar we zijn dat ondertussen al een beetje gewoon en niks nieuws onder de tropische zon, zeg maar.

0: Op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is jou. Een heel goede morgen ook dit uur. Natuurlijk weer heerlijke muziek om jouw maandagochtend al af te ronden. Pointer Sisters, Lady Gaga en zometeen de zwoele Vanessa Paradis. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Thomas Everiks.
3: Goedemorgen. Wout van Aert brengt een telefoonabonnement op de markt, een schietpartij in Seattle in de VS en crisisoverleg in Frankrijk. Een opvallende zet van wielrenner Wout van Aert, want die lanceert zijn eigen mobiele netwerk. WVA Mobile is de naam liever. Van Aert werkte daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden. Een soort van blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
4: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
3: Voor alleen het gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, dan betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruck festival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt, zijn motief is nog onduidelijk. En de olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald, nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92, vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, dat is nog even afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden dan en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
2: Drie files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent op die Antwerpse ring. 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
5: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

0: Show Paradise Beach.
1: We halen weer tropische temperaturen deze week. Zalig voor de een, problematisch voor de ander. En dat het problematisch kan zijn, ja, dat weet iedereen die de afgelopen weken ook het nieuws heeft gevolgd. Jammer genoeg werd dat echt wel gedomineerd door het nieuws over zware bosbranden in Zuid-Europa. Ik zat zelf afgelopen weken, twee weken in het zuiden van Frankrijk. Daar heb ik dat ook in de verte kunnen zien. Gelukkig was dat allemaal in de verte, maar het is echt zeer, zeer indrukwekkend en heel tragisch. Verschrikkelijk, maar deze song die gaat gelukkig over liefdesvuur. En dat moet dan weer niet geblust worden. Dat mag lekker tekeer gaan. Zeker in de zomer, dan kan het zo wel eens wat heter worden. Veilig genieten dus van de fire van de Pointer Sisters.

Een paar weken geleden won hij de Voice Liever van Vlaanderen, die Bas Serra. Deze zomer is dus zijn eerste met echte optredens. En hier op Joe Paradise Beach in Westende komen natuurlijk ook heel wat toppers optreden. Donderdag Berre, morgen Meteor telkens om 5 uur.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%.

Anouk, moeder van 6 kinderen. Ik kan alleen maar hopen dat zij in het voorjaar op tijd achter haar computer zat om de kampjes te boeken. Want anders wordt het voor haar nog een heel lange, drukke zomer.

0: Lady Gaga. Op haar meest gevoelige met Always Remember Us This Way. Karel uit Ramsel die laat via de Joe-app weten dat hij op vakantie zit in Kos, maar dat hij al elke dag Joe heeft opgehad. Dat is natuurlijk het voordeel van de Joe-app. We pakken allemaal onze gsm mee op vakantie, dus dan kan je tijdens lange ritten of wanneer je op vakantie bent ook gewoon luisteren naar Joe. Ik heb het zelf nog eens een kans gegeven tijdens mijn vakantie in Frankrijk, namelijk luisteren naar de Franse radio. Dat blijft toch een aparte gewinning. Dat is een beetje om zo te worden. Dat Franse geratel, waar ik ook heel eerlijk niet alles van begrijp. Het gaat soms veel te snel dan liever Joe en wat ik gewoon ben. Dus pak ons gerust ook mee op vakantie via die Joe-app. Ondertussen bijna 11:30 geworden. Er zijn een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 erbij tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 7 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten. E19 dan richting Brussel. Daar verlies je nu 10 minuten tussen Vilvoorde en Machelen.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Zo ver ga ik alleen als het muzikale is. Sash en zijn Ecuador. Al zoveel topzinnetjes die wij verzameld hebben de afgelopen weken uit de muziek. Zinnetjes die jou echt raken in een song. Heb jij er ook zo eentje? Stuur maar door via onze Joe-app. En zometeen ga ik weer een hele mooie laten horen. Nu is het eerst in Italië.

0: kwam uit Adam Levine, de zanger van Maroon 5. Die keek in mijn ogen af en dat dacht ik toch. En oh, mijn zoonliefde was geboren voor Maroon 5 en This Love. Je kan luisteren naar liedjes of je kan luisteren naar liedjes. En dat heeft dan te maken met de tekst die ja, bij jou binnenkomt, hè, die jou raakt. En elke dag pikken wij er eentje uit. Dus laat van je horen via de Joe-app bij welk liedje jij dat hebt. Dat het ja, op een andere manier binnenkomt dan aan de rest. En dan vooral door welke zin dat exact is. Want dat proberen we te verzamelen, die allermooiste zinnen uit liedjes. En wie weet draai ik dan deze week heel speciaal die song voor jou. Vandaag mag Evi kiezen. En die weet goed wat ze wil.
1: Hallo, ik ben Evie. Ik vind het zinnetje When you can see your unborn children in her eyes in het liedje van Have you ever really loved a woman? Van Bryan Adams prachtig. Dit vertaalt zich in een echte liefde met een persoon waarmee je een prachtige toekomst ziet. Ook helemaal losstaand van dat ene zinnetje heeft dit liedje wel een hele leuke vibe. Spijtig dat we het niet meer horen op de radio.

De bommetjes van On Folk en Don't Let Go. Er zijn in een week 7 dagen. Dat hebben wij allemaal op school geleerd. Het is vandaag maandag en Joe Paradise Beach in Westende is nog open tot en met zondag 9 augustus. Dan gaan wij hier allemaal heel hard wenen dat wij hier weg moeten. Maar jij kan dus nog tot dan genieten van de zomerse sfeer op ons terras. Of lekker thuis natuurlijk, hè, want wij brengen dat tot bij jou. En ondertussen Craig David over zijn week.

0: Zo, de maandagochtend is al gepasseerd. Geniet samen met mij mee van de maandagmiddag. Ik heb Clouseau, Coldplay en ook Lionel Richie. 12 uur, dit is het nieuws met Thomas Everiks.
1: Goedemiddag. Een aanhouding na de steekpartij op de Gentse feesten. De rust keert intussen terug in het centrum van Gent. En de Franse regering roept op om niet naar Bordeaux te gaan. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de vechtpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feest. En deze feestvierders die bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we naar huis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: Prioriteiten stellen. In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, dat weet collega Louise Buquet, die daar voor ons is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat meldt de Congolese regering op X. In het land zijn nu al 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 anderen overleden aan het virus. Ook de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. En bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat meldde de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Nu, eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden met veel zon dan. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch warm tot 35 graden.
0: Op dit moment 5 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten in de file tussen Sint-Annelink-Roever en Antwerpen-West. En nog eens 10 erbij tussen Antwerpen-West en Berchem. Richting Gent 8 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel ook 8 minuten in de file tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. En op de E313 richting Antwerpen reken op 6 minuten file tussen Randst en Bommelgem.
5: Met Heidi van Tielen.

F.R. David en Words Don't Come Easy. Maar als de woorden niet gemakkelijk komen, dan kunnen de beentjes misschien spreken. Hè. Je kan ze laten dansen op deze en dans van Clouseau. En ja, hou je klaar voor een trip down memory lane, want ik ga zo meteen terugkeren naar de zomer van 1991. Maar nu eerst dansen met Clouseau.

Maker hier aan de zee ook maar gelust. Windy van naast die Sunny van Bobby Hebb. Ik neem jou graag mee naar de zomer van 1991. Ik draai zo meteen een van de grote hits van die zomer. Maar het was ook een zomer waarin de wereld uiteraard niet stil stond. België zelf was in shock, want op 18 juli werd politicus André Koos vermoord in Luik. Een gebeurtenis die echt het hele land toen in rep en roer zette. Dat waren wat maffia en loesje toestanden in ons land. Wij waren dat niet gewoon. Er was langs de andere kant ook breder in Europa. Het einde van de Sovjet-Unie in augustus vond de mislukte staatsgreep in Moskou plaats, wat dan de definitieve val van de USSR, dat versnelde. En er was ook natuurgeweld, zoals dat nu deze zomer ook is met al die bosbranden. Wel, in de zomer van 1991 zat dat wat op een ander vlak. Toen was er op de Filipijnen de Mount Pinatubo, dat is een vulkaan die daar uitbarstte, en het werd een van de grootste vulkaanuitbarstingen van de 20e eeuw. Vond dus allemaal plaats in die zomer van 1991, maar er was toen natuurlijk ook geweldig goede muziek. En die laten we heel graag aan bod komen hier bij Joe. Crystal Waters schreef een nummer over een dakloze vrouw in Amerika. Lala di, lala da werd dat. En het is wel heel grappig, want dus ze hadden het nummer geschreven. Ze hadden een zanglijn, een melodie gemaakt. En wat artiesten dan vaak doen, is als ze nog geen tekst hebben, is die melodie zo lala di, lala da zingen. En dan denken ze van oké, er komt uiteindelijk wel tekst op, maar dat nummer moet nog groeien. Maar zij hebben dat nooit aangepast, omdat het zo catchy was. Daarom is dit nummer dus Gypsy Woman, maar tegelijkertijd ook Lala Di, Lala Da. Crystal Waters uit 19...

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

Coldplay en hun Higher Power. En ik moest eigenlijk een beetje lachen toen ik Chris Martin van Coldplay zag tijdens die halftime show van de finale van het WK voetbal. Chris Martin die stond daar zowat tussen al die dansers verloren. Ik weet niet of je het ook hebt gezien, maar de camera vond precies Chris Martin niet. En daarnaast werd hij natuurlijk ook volledig geoutshined, als dat al een woord is, door Shakira, die daar maar zo stond te performen en te shinen, dat iedereen rond haar verbleekte. Zometeen ga je weer je pomponnetjes mogen bovenhalen of hier aan zee zo de strandbloemen. Dat kan ook wel werken. Ik draai je cheerleader van Omi. Maar eerst Lionel Richie. Die heeft iets te zeggen. Het is het gevleugelde woord.

0: Ik ben met heel veel plezier jouw persoonlijke cheerleader op deze maandag. Je hoort er nog eens Omi. Bijna half één geworden, wel een paar problemen onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel, 12 minuten erbij tussen Vilvoorde en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent, 8 minuten tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. En ook 8 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de E313 richting Antwerpen, 6 minuten extra tussen Ranst en Bommelgem. En op de Brusselse binnenring ook 6 erbij tussen Wezenbeek en Tervuren.
1: Met Heidi van Tielen.

Ja, mirakels, daar ben ik zelf niet heilig genoeg voor. Maar goede muziek, dat kan ik wel beloven. Want Maxim, die komt er zo meteen aan samen met Babette. En ik weet niet of je afgelopen vrijdag hebt gekeken op VTM naar 10 om te zien. Want ja,

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die je kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code yellow!
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: promo koken.
15: Een dessertje.
13: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
15: Oh, pavlovit.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje?
17: Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
18: X2O badkamers, dubbel zo blij mee.

strand gaan chillen. Er zijn slechtere plekken. Het is bijna kwart voor één. Ondertussen zit de eerste uitzending na mijn vakantie er alweer bijna op. Maar wat is het toch fijn om terug te zijn. Bedankt ook voor al die berichtjes in de Joe-app. Heel leuk om dat gevoel te krijgen allemaal van jullie. Zometeen hoor je natuurlijk Jan Bosman hier op je radio. Je vaste namiddagcompagnon, zeg maar, tijdens de zomer. En Jan is zo

Morgen om 5 uur is Meteor hier voor een klein concertje aan onze Joe Paradise Beach in Westende. Maar als je hier niet geraakt, uiteraard alle begrippen, geen enkel probleem. Gewoon luisteren naar je radio, dan kan je er toch ook nog wat van meepikken. En Meteor brengt dan zeker en vast Céline van Uitsel niet meer mee, maar wel nog altijd topsfeer en zijn charmes. En de zon, die gaat er sowieso ook bij zijn. Dus het wordt een heerlijke middag ook morgen. Maar vandaag natuurlijk ook, want je krijgt Jan Bosman tussen 1 en 4. En voor het zover is, krijg je ook nog van mij Rag & Bone Man met Human. En deze mooie van The Beatles. Here Comes the Sun.

0: op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Dit
2: is jou. Daarnet onderweg naar hier veel Nederlanders, veel Duitsers, Zwitsers, Polen, Roemenen. Alle Europeanen onderweg naar de kust, lijkt mij. En ook veel Belgen natuurlijk, want dat is de bedoeling om hier aan de kust te komen vieren en genieten van dat zonnetje. Ondertussen is het 1 uur geworden, tijd voor nieuws. Je hoort Thomas Everiks.
3: Goedemiddag. Een aanhouding na de steekpartij op de Gentse feesten. Een dwingende oproep van de Franse regering en opnieuw onrust in de straat van Hormuz. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10:00 deze voormiddag werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. En deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
4: Het was een goed huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
5: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
3: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. Het ziet er niet goed uit. Dat weet collega Louise Buquet, die daar voor ons is.
6: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
3: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in die regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken. Dat is nu wel gebeurd. En de Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. De buien verdwijnen stilaan, het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen 31 graden en veel zon ook. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch warm tot 35 graden.
2: Voilà, daarmee zijn we weer op de hoogte van het nieuws. Het is 2,5 minuten over 1. Onderweg staan toch nog wel een aantal files. De Brusselse binnenring, daar begin ik. Gaat de traag tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Daar verlies je 25 minuten. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten. En dat komt daardoor een ongeval. In de richting van Antwerpen op de E313 gaat het moeilijk tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Daar komen 10 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord plus 5 minuten. En dan de Antwerpse ring richting Nederland. Problemen gemeld daar tussen Antwerpen Centrum en Berchem, ook daar verlies je 5 minuten. En in de richting van Gent, tussen Antwerpen Zuid en Antwerpen Centrum, ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Je mag zo meteen zelf de temperatuur op de radio bepalen. Wordt dat schaduw of wordt dat zon? Want de schaduwplaat Battle die komt er zo meteen aan. Je krijgt een trage plaat. Tenminste, voor de mensen die voor schaduw kiezen. Een meer op tempo nummer als je kiest voor de zon. En het thema van vandaag is man. Mannen in de hoofdrol. Alhoewel, je zal het zo meteen wel snappen met de titels en de nummers die ik heb voorzien voor Team Schaduw en Team Zon. Maar eerst een groep, een artiest, die wat mij betreft op alles en iedereen vooraan krijgt. Ja, altijd. Ja, dat is natuurlijk ABBA, wat had je gedacht? Je hoort ze eerst nog met Knowing Me, Knowing You en daarna de schaduwplaat Ben.

En dan nog met zo'n goed nummer natuurlijk. Knowing Me, Knowing You was dat van ABBA. Maar de schaduwplaat Battle, die laat zich ook niet in een hoekje duwen natuurlijk. Want twee nummers staan klaar met het thema van vandaag. Dat is Man. En het gaat om een traag nummer voor Team Schaduw. En een uptempo nummer voor Team Zon. Dus Team Schaduw vandaag. Die

Ik heb vorige week mij nog afgevraagd, heeft die man ooit slechte muziek gemaakt? Weinig in ieder geval. Rocketman, fantastische single van Elton John. Dat is die ik wil draaien, eventueel voor Team Schaduw. Team Zon krijgt van mij Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ook daar in de titel Man, Man, I Feel Like a Woman. Wat wil jij graag horen? Zit je vandaag in Team Schaduw of in Team Zon? Dat is wat je nu kan aanduiden via de Joe-app. Je opent die gewoon en je zal de battle daar automatisch zien verschijnen. Maar dan pas begint het, want jij moet aanduiden welke van die twee je helemaal wil horen vandaag. Wordt dat Elton John met Rocketman of Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman? Je hebt twee nummers de tijd om te stemmen. Doe dat via de Joe-app.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Krevel.
2: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi. Altijd slim.

Ik had van Bernard een bericht gekregen via de Joe-app en vroeg mij... Zeg, we zien de resultaten niet van de schaduwplaat battle. Maar beste Bernard, ik heb jou gestuurd, ik heb jou geantwoord. Door te zeggen dat inderdaad de schaduwplaat battle, daar zet ik de resultaten eigenlijk nooit zichtbaar. Zodat het altijd een soort van verrassing blijft. Maar in dit geval, omdat hij het zo vroeg, heb ik dat dan toch maar gedaan. En dan heb je kunnen merken dat inderdaad de stemming vanaf zometeen is afgelopen. En dat de resultaten wel bekend zijn. Team Schaduw kreeg van mij vandaag de plaat Rocketman van Elton John. Team Zon die kon er mee aan de slag gaan met Shania Twain in ieder geval. Met Man, I Feel Like a Woman. En dus, voilà, gestopt die battle. En de resultaten zijn dus duidelijk en bekend. 44% voor de verliezer vandaag. 56% betekent dat dan voor de winnaar. Ik had het eigenlijk eerder andersom verwacht. Ja, oké, ik ben blij met de winnaar. Maar ik had het resultaat... Jullie hebben mij gewoon verbaasd. Resultaat dus van de schaduwplaat battle vandaag wint Team Schaduw.

En zo verdwijnt hij dan uit het zicht. De Rocketman van Elton John. Winnaar vandaag in de schaduwplaat battle met 56% van de stemmen. Half twee werd het ondertussen. Dit zijn de files. Op de Brusselse binnenring staat een file tussen Wezenbeek Open en Leonard. Daar verlies je 25 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Daar komen 20 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Een kwartier verliestijd. En op diezelfde ring dus, maar dan in de richting van Gent tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. Daarop verlies je op dit moment zo'n 5 minuten. Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

misschien tegenwoordig niet zo heel veel muziek en hits meer van Mika. Maar dat wil niet zeggen dat hij ongelooflijk stil zit natuurlijk. Want hij is best wel veel op tournee en komt regelmatig ook in ons land langs. Onlangs stond hij nog op het podium en hij wordt telkens geprezen voor de energie die hij in zijn muziek en zijn optredens stopt natuurlijk. En ook muzikaal is hij nog altijd bezig. Hij heeft net nog een album uitgebracht. En op die optredens hoort hij dus nieuwe nummers gecombineerd met al die oudere hits van hem. Zoals die Relax, Take It Easy, die je net hebt gehoord. Mika, dus in juli en augustus vooral te zien. Als je hem bezig wil zien op heel wat grote muzikale festivals. Dus de moeite waard nog altijd om even zijn optredens mee te pikken. En nu gaan we weer leren tellen met Gloria Estefan.

Ik heb net ook even geteld en ik draai zo meteen een nummer van een Australische actrice, zangeres, dat 7 weken op nummer 1 heeft gestaan in ons land, waarvan ook verschillende versies bestaan, waaronder bijvoorbeeld deze.

0: Je herkent er natuurlijk Torn in van Trine Rein. Is dit? Dat is een van die versies. Maar dus de versie die 7 weken op nummer 1 staat, of heeft gestaan hier bij ons, die hoor je zo meteen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlove it.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Zeven weken lang op nummer 1 en daarna was ik het eigenlijk een beetje beu. Maar blij om die af en toe nog eens terug te horen. Die Natalie Imbruglia met Torn. En nu The Kingdom of Fear, Cameron Woodcomb is dit.

zanger van deze groep die nam de muziek grotendeels gewoon thuis op. Helemaal in zijn eentje, solo. Maar besliste dan uiteindelijk toch om de muziek en het nummer uit te brengen onder de groepsnaam Ice House. En het werd dus een dikke hit begin jaren 80, die Hey Little Girl. En gisteren in de Tour de France was de Nederland boven. Ja, want... moeten we nu weer al? Wat? Ik ben zijn naam kwijt. Ah, Mathieu van der Poel, ja, die heeft gewonnen. En nu nog een beetje Nederland boven met deze Kissy.

0: Ik begin zo meteen met een nummer dat weer bijzonder populair is. Vooral als je bij de jeugd gaat luisteren. Ze zingen het allemaal mee, dat nummer van Natasha Bedingfield en Unwritten. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Je hoort Thomas Everiks.
1: Goedemiddag. Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. De VSR bekijkt de werking van de immigratiepolitie. En onze tennisdames doen een goede zaak. De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze met vakantie zijn. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven. Zeker mensen met bloedgroep O negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien, pardon.
2: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. En tennis dan, Elise Mertens en Hanne van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA-wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanne van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka die blijft nummer 1 van de wereld. Ja, overal droger en zonniger vandaag, of op dit moment liever maximaal tot 25 graden. Morgen 31 graden en nog meer zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch warm tot 35 graden.
0: 2 minuten over 2, er staan 5 files waar je wat tijd verliest. De Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard verliest 20 minuten. Op de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Wennel komen 5 minuten bij. De Antwerpse ring dan, eerst in de richting van Gent. Tussen Berchem en Antwerpen Centrum komen 10 minuten bij. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je 5 minuten. En nog eentje in de richting van Antwerpen, daar wordt aangeschoven op de E313 tussen Massenhoven en Ranst. Daar komen 5 minuten bij.
3: Met Jan Bosman.

Ja, echte jeugd, die kennen allemaal dit nummer van Natasha Bedingfield met Unwritten. Waarschijnlijk TikTok of TikTok-dansjes of wat dan ook zullen daar wel toe hebben bijgedragen. Maar het is inderdaad ook wel een heel fijn nummer, die Natasha Bedingfield en Unwritten. Wist je dat je? Dat krijg je elke dag van mij, zo'n zomerweetje waarmee je eventueel kan uitpakken bij vrienden en familie. De komende dagen zeker, als je weer op een terrasje kan gaan zitten of hier op een Paradise Beach kan komen rondhangen, dan kan je dat soort dingen wel gebruiken om het gesprek aan de gang te houden. Vandaag bijvoorbeeld met het interessante onderwerp koeien. Ja, straks ga ik het dus hebben over een koe. Want die staan normaal gezien rustig in de wei. Die zeggen alleen maar boe of moe, volgens mij. Maar die hebben een verrassend complex emotioneel leven, blijkbaar. Ja, moet het ook ontdekken. Maar wat er precies aan de hand is, dat ga ik jou straks wel vertellen in ons zomers weetje van vandaag. Een koe, centraal in dat weetje. Na onder andere deze Max

Zeg, zelfs zonder dat ik dat zomers weetje al heb laten horen, wordt dat nu al bevestigd door dierenvriend Betty. Ik haal er zo meteen nog wel even haar berichtje bij. Maar inderdaad, ik ga het dus hebben over koeien. En ook die worden onderzocht aan de universiteit. Ik denk dan van, bizar dat dat wordt onderzocht allemaal. Maar blijkbaar, en dat blijkt dus uit dat onderzoek, hebben koeien dus ook echte besties, beste vrienden. Ja, want hun hartslag die daalt als besties samen aan het grazen zijn. Maar als ze dus gescheiden worden, dan raken die koeien dus zwaar gestrest. Zelfs in de wei draait het dus eigenlijk allemaal om vriendschap. Ja, dus ze hebben BFF's en dat is ook wat dierenvriend Betty mij dus stuurde. Zelfs hebben ze een BFF. Maar schrijft ze er nog bij, alle dieren hebben wel iets speciaals. Groetjes van deze vegan in hart en nieren dierenvriend Betty. Maar het klopt inderdaad, hè, dus als je dus twee koeien naast elkaar ziet staan grazen, dan zijn dat waarschijnlijk dikke vrienden, besties. En een liedje over beste vrienden hoort daar natuurlijk bij.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow! Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

En ik de feestplaat deze Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. Zometeen hoor je bij Joe de Pet Shop Boys met West End Girls. Eerst nog een liedje voor mensen die bang zijn in het donker.

0: zingen zo zwoer in dit nummer. Western Girls van de Pet Shop Boys was dat. Tot bijna 2:30. Vijf files nog altijd. Richting Antwerpen eentje op de E313. Daar schuif je aan tussen Randst en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 10 minuten. De Antwerpse ring dan. Eerst richting Nederland tussen de Legrellenlaan en Deurne komen 10 minuten bij. Richting Gent. Daar wordt aangeschoven tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Ook daar verlies je 10 minuten. De Brusselse buitenring dan. Twee files tussen Strombeek-Bever en Jette eentje verliest 5 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, ook daar verliezen op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Dat was Amy Winehouse met Rehab. Ja, ik heb hier ineens heel veel... Ik word hier overvallen eigenlijk, Ewout. Wat is dat hier allemaal? Wie staan hier in de studio op dit moment?
1: Ja, we zijn hier met de hele groep van Kan Het. Dat is vakantie aan zee. Allemaal mensen met een beperking die samen komen kijken hoe dat jullie radio maken.
0: Ah, en kunnen die ook kabaal maken en veel geluid?
1: Nee. Kunnen jullie roepen?
0: Ja. Is het een leuke vakantie?
2: Ja.
1: We zijn net begonnen. Het is de eerste stop.
0: Dus het kan nog tegenvallen de komende dagen?
1: Ja, dat kan zeker. Maar met ons had dat wel niet gebeuren. Dat kan wel zeker zijn.
0: Ja, geweldig. Allee, welkom in de studio. Ik hoop dat jullie er iets van opsteken. En veel plezier nog.
2: Dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Kan het? Vakanties aan zee is dat?
1: Ja, perfect.
0: Dus naar de bergen moeten we jullie niet sturen dan?
1: Ja, momenteel niet, hè. Het is een beetje warm daarvoor.
0: Ja, het kan nog komen. Dus
1: gewoon nog een beetje zwemmen eerst.
0: Groot gelijk. Oké, dank. We amuseren jullie hier nog natuurlijk. Zometeen ga ik zelf ook nog even op stap natuurlijk met de Best of Belgium Tourbus. Ik ga naar een stad of een dorp in Vlaanderen, waar ik jou dan een aantal tips over geef. En daar woont dan telkens ook een BV die een supertip meegeeft. Waar we vandaag terechtkomen, dat is in Sint-Truiden. Is er iemand van Sint-Truiden hier in de groep? Nee. Dus
1: wel op terras. Ik zie wel op terras mensen.
0: Terras iemand? Oké, voilà. Dus ik ga straks tips geven over Sint-Truiden. En een BV die daar woont, die gaat een extra supertip nog geven. Na onder andere deze van Glenn Frey en The Heat Is On. En wat zie ik nog?

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal je zeggen?
1: Zeg, het is bedtijd.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Met de superplusdeals van De Leize gaan we
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.

0: Is dat ook geen spelletje, tik-tik-tak? Nee, dat is iets anders zeker. Hè. Ik denk dat, tik-tik-tak. Of zoiets in... als jij het beter weet welk gezelschapsspel ik bedoel... Ik denk niet dat het echt tik-tik-tak heet, maar dat het een net iets andere naam heeft. Mag je het altijd even doorsturen via de Joe-app. Ja, ik moet een beetje oppassen, want we gaan dus met onze Best of Belgium Tourbus naar Sint-Truiden. En blijkbaar zitten er hier mensen uit Sint-Truiden op het terras. Dus ik moet zien wat ik zeg, dat dat allemaal klopt natuurlijk. Maar in ieder geval, ik ga het proberen om het allemaal juist te zeggen. Want ik lees hier eigenlijk dat Sint-Truiden binnen de eigen stadsgrenzen al een uitzonderlijk rijk historisch centrum heeft. En dat dat dus meer dan de moeite waard is om dat allemaal te gaan bezoeken. Maar of dat klopt, dat moet je dus maar eens zelf gaan bekijken als je daar in de buurt rondloopt. Ik kan alleen maar een aantal tips geven van dingen die daar misschien wel de moeite waard zijn. Laat ik eens beginnen met... De abdijsite met de abdijtoren en de crypte. Wat hier staat, is dat dat de plek is waar Sint-Truiden is ontstaan. De abdijsite vertelt meer dan 1000 jaar geschiedenis. En de toren is het historische herkenningspunt van de stad Sint-Truiden. Dus dat kan je al bijna niet missen. Nog een tip... is de grote markt met het stadhuis en het Belfort. Dat is een van de mooiste plekken van de stad... met een historisch stadhuis als blikvanger. En de middeleeuwse hal en het Belfort maken dat het een belangrijk onderdeel is... van het rijke stadsverleden van Sint-Truiden. En nog eentje... Dat is het Begijnhof en de Begijnhofkerk. Dat is een UNESCO werelderfgoedsite. En vooral de 38 middeleeuwse muurschilderingen maken het Begijnhofkerk tot een absolute aanrader om daar eens langs te gaan. Mochten er nu Begijntjes zijn die nog een leuke persoon zoeken die in het Begijnhof moet komen wonen, ik ben nog altijd beschikbaar. Ik vind een Begijnhof dat een en al rust is. Ik heb dat nodig in mijn leven, dus die mogen mij dan altijd uitnodigen om daar te komen wonen. In ieder geval, vorige vrijdag zaten we nog in Lübeck, want dan had ik Sergio aan de telefoon en die vertelde mij een extra tip over Lübeck. Vandaag ga ik naar Sint-Truiden omdat daar Xandy woont. Ja, Xandy, dat klopt toch, hè? Je woont toch in Sint-Truiden?
1: Ja, dat klopt. Ik woon in Sint-Truiden en je hebt daar de Fruitvallei. Dat is eigenlijk een bijeenkomst waar de wandeling start. Een hele leuke wandeling en ook een fietsroute. Maar je hebt daar dan ook een minigolf. En elke baan is eigenlijk in het thema van de stad Sint-Truiden. En achteraf kan je daar natuurlijk een goed cocktailje of mocktailje drinken. Dus het is daar altijd wel heel gezellig. En alle info vind je terug op minigolfsintruiden.be.

De geweldige Xandy met One Life woont dus in Sint-Truiden. Gaf jou een leuke tip mee. En ja, eigenlijk, ze woont in Sint-Truiden. Maar de komende weken zal ze hier aan zee vertoeven. Want elk jaar opnieuw passeert ze hier wel eens aan de Joe Studio tijdens haar vakantie aan de kust. Dus daar kijken we al naar uit. Ze heeft beloofd om zeker hier ook weer eens binnen te springen. Morgen een nieuwe tip. Wie dan de BV van dienst is en in welke stad we dan terechtkomen, kan je dus tussen 2 en 3 hier op Joe sowieso ontdekken.

Nee. Beste Santana en Michelle Branch. Liefde is geen spelletje, ook al zingen jullie erover in The Game of Love. Daar straks draaide ik trouwens ook nog Carapicho met Tik Tik Tak. En ik vroeg me af, er bestaan spelletjes, hè, met die naam. Maar het is Tik Tak Boom, wordt hier doorgestuurd, onder andere. En Tik Tak Toe ook, wordt ook nog doorgestuurd. Ja, dus veel variaties qua spelletjes en qua namen blijkbaar die er bestaan. Voor het nieuws van 3 uur nog deze Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Zoveel drama toch in één liedje. Toni Braxton was dat met Unbreak My Heart. Het is de bedoeling natuurlijk dat we straks weer gaan swipen. Het thema daaromtrend, dat krijg je van mij straks te horen. En kan je laten weten dat jij samen met mij wil swipen natuurlijk. Maar dat is voor straks. Eerst het nieuws van 3 uur met Emile Wallijs.
1: Goedemiddag. 3 gewonden bij een steekpartij in Parijs. Het Rode Kruis roept op om bloed te geven. En FIFA-baas Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK van leugens. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte meteen oppakken. Het is niet duidelijk wat zijn motief is. Het onderzoek loopt. De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven. Zeker mensen met een bloedgroep O negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Je hoort Jolien Pardon.
2: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen. Maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, haalt fors uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het WK voetbal afgelopen maand. In een open brief verdedigt hij het succes van het toernooi. Volgens hem was er alleen maar vreugde en geluk. Hij beschuldigt ook iedereen die toch kritiek uitte van leugens en haat. Ja, toch bleef het WK niet onbesproken. Zo waren er onder meer visumbeperkingen voor supporters en voetballers uit bepaalde landen. En was er natuurlijk de politieke inmenging in de zaken rond Balogun, die ondanks een rode kaart toch mocht spelen tegen de Rode Duivels. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon, en ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Persoonlijke mening, maar ik denk dat die Infantino een ander WK heeft beleefd dan de rest van de mensheid.
1: Ja, dat denk ik ook. Daarom wou ik toch even de kanttekening maken die dat nodig is natuurlijk.
0: Groot gelijk dat jullie dat hebben gedaan. Dankjewel. En over een uur is er natuurlijk meer nieuws. We houden jullie op de hoogte. 4 files op dit moment op onze snelwegen. Antwerpse Ring richting Nederland, daar begin ik. Daar gaat het traag tussen de Legrellenlaan en Deurne. Je verliest er zo'n 10 minuten. In de richting van Gent op die Antwerpse Ring gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Een dikke 5 minuten daar richting Antwerpen. Op de E313 staat file tussen Ranst en Wommelgem. Ook daar verlies je 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de Brusselse Buitenring. Daar gaat het traag tussen Strombeek-Bever en Wemmel.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Wat een geweldig nummer blijft dat toch van Phil Collins. En Something Happened on the Way to Heaven. Maar dit is ook al zo mooi, maar veel rustiger wel. She's Always a Woman to Me van Billy Joel. En zo meteen volgt de oproep voor

Ja, ik ben best wel fan van Alex Warren. Passenger kreeg je van hem te horen. Zo meteen gaan we dus swipen. Dat is altijd heel tof, want je krijgt van mij sowieso 5 nummers. En ik zet die per 2 tegenover elkaar. En telkens moet jij dan zeggen van, ja, nee, ik hou die over en ik speel verder met iets anders. Dus eigenlijk heel makkelijk. Alleen het thema soms, dat kan, ja, kan echt jouw neug zijn, zeg maar. Of kan zijn dat je zegt van, oh nee, deze keer misschien niet. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die toch wel houden van iets ruigere muziek. Een beetje drums, gitaren erbij. Classic rock noemen wij dat dan. Dus dat is het thema van vandaag. Dus dat betekent dat er straks 5 van die nummers klaar zullen staan. En jij mag er dan uiteindelijk eentje uitkiezen waarvan je denkt van, die wil ik helemaal horen. Voilà, dat is het principe van de swipe. Het enige wat je nu nog moet doen is gewoon jouw Joe-app openen en mij sturen. Ik wil swipen met classic rock. Oh, heel makkelijk, dus ik wil swipen met classic rock. En dan kan het zijn dat ik zo meteen jou ga bellen. En misschien zit jouw favoriete classic rock plaat er wel tussen. Dat is meteen een voordeel natuurlijk, want die draai ik dan sowieso helemaal als je die eruit kan halen. Dus laat maar weten. Ik wil swipen met classic rock. Ik ben benieuwd wie ik straks aan de telefoon zal...

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,90 euro.

0: korting op Withoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Smartfoto.be.
3: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Goedemiddag Manuela.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Ja, ik heb mij laten vertellen dat ik jou morgen ga zien.
1: Ja, dat klopt. Ja, morgen kom ik naar het Joe Paradise Beach. Ja.
0: Ah, en is dat de eerste keer of ben je hier al een paar keer geweest?
1: Nee, ik ben vorig jaar ook al geweest. Ja,
0: ah, oké. Okay.
1: Een bevriend koppel, ja.
0: Dus je kent het klappen van de zweep. Hier wel een beetje, dus morgen kom je gewoon met de studio binnen en kom je even goeiedag zeggen natuurlijk dan ook, hè?
1: Ah, ja, dat zal ik zeker doen. Ik heb het geluk trouwens dat ik ook aan de lijn ben geweest met Stijn. Denk ik.
0: Ah, cool. Ah, ja, kijk, voilà.
1: Sunset Request, ja.
0: Oké. Okay. En was dat ook dan een classic rock plaat die je toen hebt aangevraagd?
1: Nee, dat was toen Saltwater van
0: Chic King. Oh, mooie keuze. Goeie muzieksmaak. Zeg maar, nu draait het rond classic rockplaten. Wat is jouw absolute rockplaat?
1: Ja, dat was het daarnet. Het eerste wat in mij opkwam was Alice Cooper met Poison.
0: Oké, die zit er niet tussen. Ik heb dat nu nog gezien. In ieder geval, je krijgt er sowieso van mij vijf classic rockplaten. Je moet er dan eentje van overhouden. Dus we beginnen met twee die ik tegenover elkaar zet. En jij moet dan zeggen welke je laat vallen en met welke plaat je uiteindelijk verder gaat. Ja?
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Voilà, daar gaan we. Dit is het eerste voorstel. Classic rock natuurlijk van Bon Jovi en Living on a Prayer. Dat is nummer 1 die je van mij krijgt. En daar tegenover zet ik dan deze van Guns N' Roses. Dat is al, wat mij betreft, Manuela, een hele moeilijke keuze. Kies je voor Bon Jovi of Guns N' Roses? Waarmee ga je verder?
1: Ik heb ze allebei gezien. Bon Jovi op TV Classic en Guns N' Roses op Graspop. Dus maar ik ga toch voor Guns N' Roses. Sweet,
0: je houdt Guns N' Roses. Oké, die hou je over. Ik zet daar tegenover deze van AC/DC. Ik vind het nu al een hele leuke swipe eigenlijk, want ik vind vooral heel moeilijke keuzes, lijkt mij. Guns N' Roses met Sweet Child of Mine had je, of hou je toch AC/DC over?
1: Ja, dat is echt een super moeilijke. Dan, ik ga gewoon, voor AC/DC. Ja, ik kan toch niet kiezen.
0: Die heb ik
1: nog niet gezien.
0: Oké, AC/DC hou je voorlopig over. Ik zet daarover, of tegenover, de Golden Ear.

0: Radar Love van Golden Earring staat daar tegenover.
1: Ik blijf bij
0: AC/DC?
1: Ja, ik denk dat ik bij AC/DC blijf, ja.
0: Oké, je blijft bij AC/DC. Dan is er nog één keuze die je zo meteen moet maken. AC/DC ten opzichte van Joan Jett. We zitten dus met AC/DC of Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Wat kies je, beste Manuela?
1: Ja, dat is ook een goeie eigenlijk. En die hoorde al minder op de radio.
0: Zie je, dat vind ik tof.
1: Ja, Britney Spears heeft die ook gecoverd zelf, denk ik ook.
0: Ja, het zou kunnen,
1: ja, maar ik kan toch... Nee, ik blijf bij AC/DC toch.
0: Yes,
1: ik
0: hoop blijf dat bij AC/DC.
1: Waarom heeft... De tweede kans zijn er nog... Nog veel mogelijkheden.
0: Dat is wel waar. Ja, zo meteen is er een fijne tweede kans. Ik vond een hele leuke swipe. Een hele moeilijke swipe toch ook wel, hè, Manuela? Om daaruit te kiezen.
1: Ja, toch wel. Ja, toch wel, inderdaad. Ja. Keuzestress.
0: Waarom dan toch die AC/DC en Thunderstruck?
1: Ik dacht, omdat ik toch misschien net iets minder, ik kan mij vergissen, maar Sweet Child of Mine hoor ik precies net iets meer, want ik twijfelde echt wel tussen die twee. Dat vond ik echt wel de toppers, Leading on a Prayer ook wel van John Bon Jovi, maar ik moet een keuze maken en
0: Het is dat. Maar ik hoor zo stilletjes aan toch wel jouw tweede keuze bovendrijven voor zo meteen, voor als dat kan via de show-app. Maar in ieder geval nu eerst die AC/DC en Thunderstruck. Manuela, ik maak nu al een afspraak met jou morgen hier op Joe Paradise Beach. Tot dan, hè.
1: Oké, dat is goed, ja.
0: Salut.

Bart schrijft... Beste swipekeuze ever. Met de classic rockplaten die we jou hebben voorgeschoteld. Of aan Manuela in ieder geval. Maar er komt nog eentje. Want de overgebleven nummers die krijgen een tweede kans. Nu via de Joe-app. Voilà, dat is al begonnen. Je kan daar kiezen tussen Bon Jovi met Living on a Prayer. Guns N' Roses met Sweet Child of Mine. Raider Love van The Golden Earring. Of I Love Rock'n'Roll van Joe & Jet en The Blackhearts. Wat kies jij? Welke van die vier nummers wil je dan toch uit? Uiteindelijk nog een tweede kans geven nadat er al voor AC/DC werd gekozen. Ik ben benieuwd naar jouw keuze. Liefst zoveel mogelijk stemmen, zodat het zo een representatief mogelijk resultaat is. Gewoon de Joe-app openen en daar aanduiden welke van die vier je graag toch nog wil horen straks. Ondertussen onderweg heb ik twee files. Op de Antwerpse ring richting Gent. Eentje tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je 10 minuten. En in de andere richting, richting Nederland is dat dan. Daar staat file tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Ook daar komen op dit moment 10 minuten bij. Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Stinky Toys waren dat met Out in the Street. Ondertussen de tweede kans poll volop aan de gang in de Joe-app. En Guns N' Roses met Sweet Child of Mine staat op dit moment aan kop met 50%. Gevolgd door Golden Earring met Radar Love, 24%. 19% voor Bon Jovi en 7% voor Joan Jett en The Blackhearts.

0: Tweede polkans in onze Joe-app is bijna afgelopen. De winnaar van die tweede kans, die krijg je zo meteen te horen over zeg maar een minuut.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een goed verhaal is nooit...

0: nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
1: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

Mathilde die stuurde al, dat wordt precies een slam dunk. Haha, zalig die andere drie. Geen schijn van kans, draaien maar die Guns N' Roses. En dat gebeurde ook natuurlijk, want 49% van de stemmen ging dus naar die Sweet Child of Mine. En dus helemaal ook gedraaid in de tweede kans. Zometeen krijg je van mij een eerste tip in onze volle bak zomerzoektocht. En daarmee kan je dus ook vandaag weer 100 euro winnen om te shoppen bij Collect & Go. Eerst nog luisteren naar deze Hot Chocolate, So You Win Again.

0: Joe Paradise Beach.
1: Elke dag dus 100 euro te winnen om vol een bak te shoppen bij Collect & Go. Dat doe je door de witte Joe-box te gaan zoeken in een bepaalde stad waar wij die hebben verstopt. En je krijgt daar van mij een tip voor. En straks ook bij Anne, die geeft nog een extra tip om de locatie exact te bepalen. Maar ook een codewoord, want dat codewoord heb je dus nodig om die Joe-box te openen. Een witte Joe-box. Mijn tip, goed luisteren, want overal kan wel ergens een hint verborgen zitten. Maar mijn eerste tip is niet al te denderend. Ik weet dus niet of er al veel meer zal zijn, maar de inwoners van deze stad in Oost-Vlaanderen, die noemen ze in ieder geval wortelkrabbers. Wortelkrabbers. Dus als je het nog niet door had, denderend is ook nog een tip die er extra bij gekregen. Maar voor alle duidelijkheid, het is niet Dendermonde waar je moet zijn. Oh, of mocht ik dat nog niet zeggen? Ah ja, nee. Ja, kijk. Mag niet te veel zeggen. In ieder geval, wortelkrabbers, daar kan je ook al heel veel mee. Dus zoek al eens op welke richting je uit moet. En of je daar in de buurt woont. Want dan is die Joebox met 100 euro shoptegoed misschien straks wel van jou. Je hoort het. Meer informatie krijg je straks bij Anne vanaf 4 uur.
0: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Dit is jouw.
4: Ja, het is precies of ik heb meegekoerst met Van der Poel gisteren. Nog wat zware weekendbenen, bekomen van al het epibreden en nu tijd om te acclimatiseren met Van Helen na het nieuws van 4 uur. En dat krijg je nu van Emiel Wallijs. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. 3 gewonden bij een steekpartij in Parijs. De dodentoon na de schietpartij in Seattle loopt op en Netflix daagt amateurdarters uit. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle in de VS is de dodentoon na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruck festival. De verdachte is opgepakt. Zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en ook schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens €580.000 willen winnen? Wel, dan heb ik goed nieuws voor jou, want streamingdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke de Nuke. Beat Luke Littler wordt dan op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
4: Victoria, waarom kan ik nu niet wat beter darten, hè? Allee, jong. Zo'n 500.000 voor te winnen. Via Netflix. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file op de Antwerpse ring richting Nederland. 13 minuten extra daar tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Richting Gent, 9 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En nog richting Gent, maar dan op de E40, 6 minuten extra tussen Afligem en Aalst.
6: Met Anne van Elzen.

0: Hij was er ook bij, hè, op die halftime show. Tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Nu heb ik gelezen dat de FIFA stukjes gras verkoopt. Echt waar, voor €390 van. Dus het veld, het plein waarop die finale geshot is geweest.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, bij mij geen €390 om te betalen, maar wel €100 om te winnen. Daar straks had Jan Bosman al voor jou een eerste tip over waar ergens in Vlaanderen onze witte Joebox zou staan. De witte Joebox met daarin €100 om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Nu, de meesten weten wel al in welke gemeente, in welke stad of in welk dorp hem staat, maar je hebt natuurlijk nog een tweede tip nodig om te weten waar exact. Zal ik nog eens even die van Jan Bosman herhalen? Wat denkt u? Ja, we gaan dat even doen, voor mocht je het gemist hebben. De eerste tip, zo zei Jan letterlijk, is niet al te denderend. Maar die denderend is eigenlijk ook wel een tip. Ik weet dus niet of je er veel meer zal zijn, maar de inwoners van deze stad in Oost-Vlaanderen worden ook wel de wortelkrabbers genoemd. Ik wist dat eigenlijk totaal niet. Om dus te weten waar exact op die plek we staan, moet je nog even geduld hebben. En dan heb je nog dat codewoord nodig. Even geduld, als in twee geweldige platen. Pink die staat klaar met haar dochter Willow Sage Hart, met dat één coronanummer, Cover Me in Sunshine. Maar nu eerst even, dat is een meezingerken, hè. Mannen, vrouwen, laat jullie gaan met John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Ondertussen zal dat stemmetje al wel een klein beetje anders klinken. Van Willow Sage Heart en Pink was het Cover Me in Sunshine. Zometeen neemt het goede doel ons mee naar België. En daarna neem ik jou mee naar iets met Nien en Ove.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Voor al wie ergens in België nu op hete kolen zit, het is te zeggen op witte Joe Boxenkolen, want daarin zit 100 euro verstopt om een volle bak te shoppen dankzij Collect & Go. Maar waar ergens in die stad of gemeente staan wij opgesteld, verstopt met die 100 euro?
1: De volle bak zomerzoektocht.
0: Ja, de leukste hondenwandeling die is voorbij, maar heel veel leuke hondjes die hier nog altijd passeren in de studio en die laten dan ook alles graag van zich horen. Maar nu over naar de tweede tip van onze exacte locatie waar onze witte Joebox precies staat. Je weet nu dankzij Jan Bosman al in welke stad of gemeente. Dat is aan jou nog om te achterhalen natuurlijk. Onze witte Joebox staat, maar normaal zou je dat al moeten weten. Ze worden de wortelkrabbers genoemd, de inwoners ervan. En nu is de vraag, waar precies staan we? Wel, ze zeggen dat je moet haasten. Heb je hem door? Ze zeggen dat je moet haasten naar de winkel van een goedlachse, zeer sympathieke BV die maar heel zelden naast zijn schoenen loopt. De BV in kwestie blijft ook meestal heel relaxed. En hij test ook elke maandag voor ons iets uit. Hij blijft ook meestal heel relaxed, zoals ik al zei. Ook als hij zegt dat hij ooit burgemeester wil worden in zijn stad. Dan weet je nu waar die witte Joebox staat. Maar dan heb je nog iets nodig. Je hebt nog een codewoord nodig en daarvoor heb ik de assistentie gekregen van twee geweldige jongvolwassenen in onze studio. Zeg eens eerst jullie naam, hoe heten jullie?
2: Lien
3: en Emiel.
0: Lien en Emiel. Emiel zegt, ben ik nu beroemd als ik op de radio een woord zeg? Maar natuurlijk, Emiel, je was het al. Maar jullie mogen nu samen het enige echte woord richting 100 euro... gewoon keihard roepen door de micro. Niet te hard, hè? Dat ze nog kunnen verstaan. Hè? 3, 2, 1...
3: Baksteen Belgen!
0: Voilà. Hey, baksteen Belgen. Met dat woord moet het in de sacoche zijn of in de witte Joebox.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef volle bak. De volle bak zomerzoektocht.
0: En wel, Emiel, niet gaan lopen, hè? Hey, vond het plezant?
3: Ja.
0: Is het voor herhaling vatbaar?
3: Aha.
0: Ah, wel, voilà. Blijf dan nog maar een beetje staan. Is het goed?
3: Ja.
0: Oké.

0: set Sleeping in My Car. Nog eentje voor de sport, zoals Ben Krabbe het zou zeggen. Lieve Lien, waar staan we precies met onze witte showbox?
1: Aan de schoenwinkel van Andy Peelman.
0: En lieve Emiel, wat is het magische codewoord om die 100 euro te gaan cashen?
2: Baksteenbouwen.
0: Supergoed gedaan. Dan is het nu de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van 4:30. Die krijg je van Emiel Wallace. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branduitbraken geregistreerd. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Intussen zijn 9 mensen al veroordeeld voor het aansteken van een brand. 15 anderen staan nog terecht voor brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een Poolse vrouw van 65, dat meldde Duitse media. De vrouw was daar met haar dochter, die raakte net als 28 anderen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. En de Rode Duivels spelen hun derde wedstrijd in de Nations League in het stadion van Standaard Luik, dat bevestigt de voetbalbond. Op vrijdag 2 oktober nemen ze het dan op tegen Turkije. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League. Dan nemen ze het in Rome op tegen Italië. Het wordt meteen ook de eerste wedstrijd voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt, aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Antwerpse ring richting Nederland. 14 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Richting Gent zijn dat 8 minuten tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel. En op de Brusselse binnenring, daar doe je er 10 minuten langer over tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard door een ongeval met een vrachtwagen. Joe
4: Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: je niet te weten. Wel de plek exact van onze witte Jobbox en het codewoord. En we have a winner. We stonden inderdaad bij de schoenwinkel van Andy Peelman. Relax in Ninove. En daar was er eentje die die 100 euro wist te bemachtigen.
1: Goedemiddag, ik ben Jurgen. Ik heb de box gevonden aan de schoenwinkel van Andy Peelman. En het komt goed van pas, want wij gaan nog op vakantie.
0: Ah, zeg, morgen nieuwe kansen, hè, voor...

stoerke gedaan, hè, als ik het zo bedenk. Waar hebben we al overal gezeten? We zaten al in Tongeren, we zaten al in Hasselt, we zaten al in Antwerpen, we zaten al in Diksmuiden. Ja, we hebben al heel wat plekken afgedaan. Misschien zitten we morgen wel bij jou ergens achteraan in de tuin. Blijf luisteren voor die volle bak zomerzoektocht. Iets anders. Ze voorspellen natuurlijk weer mooi weer, goede dagen. Hier schijnt de zon, dus misschien heb je een van de dagen wel een barbecue gepland. Ah ja, zo gaat dat dan. Of misschien ben je al aan het dromen voor een vakantie die er binnenkort aankomt. Ergens aan een zwembad in een zonnig hotel in Europa. Zalig allemaal. Maar wist je dat een simpele barbecue slang of een verkeerde vluchtroute in een hotel je hele vakantie in één klap kunnen verpesten? Zometeen, na het volgende nummer, gooien we in de reddingsboei een hulplijn uit naar een brandexpert. Brandexpert Tim Renders. En hij legt ons uit waarom je in een hotel naar de traphal moet gaan kijken. Nog voor je je koffer uitpakt. Ja, voor mij is dat geen probleem. Want ik ben zo een van die types die haar koffer gewoon niet uitpakt. Ik leef uit de koffer

0: Meredith Brooks en Bitch. Ja, de zomer, dat moet natuurlijk in het teken staan van genieten. Op vakantie, maar ook thuis bij een lekkere barbecue met vrienden en zo. Maar veiligheid op vakantie en ook thuis staat natuurlijk... Mensen staan er vaak te weinig bij stil. En er zijn nog heel wat zaken waar we een beetje bewuster van moeten worden. Dat is zo volgens brandexpert Tim Renders. Dag Tim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anne.
0: Ja, ik moet zeggen, er zijn zo toch een paar zaken die ik daar straks hier even doorgenomen heb, waarvan ik dacht, ah ja, tja, ja, zo had ik het nog niet bekeken. Laten we beginnen bij het ultieme vakantiegevoel. Oké, we hebben het vliegtuig genomen of de auto, we zitten op hotel, we zijn helemaal klaar aangekomen, we willen dringend naar die aperitief natuurlijk, die koffer op bed zwieren en voilà, we zijn weg. Dat is niet de juiste manier, hè, Tim, vertel eens.
2: Ja, absoluut. We willen genieten. Hè. Uh-huh. Maar heel herkenbaar, mensen komen toe op het hotel, ze checken zich in, gaan met de lift naar boven en we vergeten eigenlijk die richtlijnen bij brand en het evacuatieplan op onze deur van ons eigen hotelkamer te bekijken. Ja. We weten eigenlijk niet waar onze trap is.
0: Eerlijk, ja. Ik beken ook schuldig. Want ja, je bent ook zo gewend van de lift te nemen meestal, dat je zelfs niet weet waar dat de trappen vaak zijn ergens. Hè?
2: Nee, dat klopt. Hè. En eigenlijk wil je voorbereid zijn. Ja, als het helaas toch misloopt en midden in de nacht die brandcentrale geactiveerd wordt, dat we wel onze vluchtwegen kennen en ook waar de verzamelplaats van het hotel is.
0: Oké, dat is dan wat het hotel en zo betreft. Zijn er nog dingen waar we op kunnen letten, behalve dan het evacuatieplan, de trappenhal, de verzamelplaats en dat soort dingen, voor we echt beginnen aan het genieten, dat we echt goed weten hoe en waar we veilig zijn? Zijn er nog zaken?
2: Nee, als we dat al doen op een hotel, als iedereen dat zou doen, vind ik het al echt fantastisch en kunnen we echt genieten van die vakantie.
0: Ja, dat is toch ook zo, hè? Vaak, dat heeft nu niks met brand te maken, maar mensen die in een vliegtuig stappen, de meeste luisteren niet meer, hè? Naar heel de uitleg van als er dat of dat gebeurt, dan moet je op welke manier je zo'n mondmasker moet bevestigen en dergelijke. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je moet het toch serieus pakken, want als het één keer zover is, dan heb je weinig tijd om er echt nog over te beginnen nadenken. Maar dan, ook thuis, de barbecue, een beetje dichter. Dat kan ook fout gaan.
2: Ja, absoluut. En er is niets mis met een barbecue te doen. Maar de luisteraars van jullie die eigenlijk een gasbarbecue hebben, ja, raad ik absoluut aan van die gasslang daarnaar te kijken naar de datum die erop staat. Mm-hmm. Een gasslang had maximum 5 jaar mee.
0: Oké. Dus heel belangrijk om dat toch te controleren en indien nodig die ook te vervangen. En stel dat dan toch het vlees iets of de vlam iets te hoog gaat of er is een beetje gevaar, zal ik zeggen. Wat kunnen we dan direct doen?
2: Ja, ik hoop altijd op voorhand dat mensen, hoe raar het misschien zo klinkt, een emmer zand gereed zetten.
0: Okay.
2: Zand is eigenlijk een fantastisch blusmiddel, want water op die barbecue geeft heel veel stoom. Maar vergis u niet, we willen ook water voor moest u brandwonden oplopen.
0: Oké, op die manier. Dus water, zand, daar denk ik aan. Ja, dit is natuurlijk ook serieus, maar wat we ook serieus zien de laatste weken in het nieuws, dat zijn natuurlijk die steeds erger wordende felle bosbranden op vakantiebestemmingen met heel wat mensen die geëvacueerd moeten worden. Wat als je in zo'n gebied zit waar het ineens mis dreigt te gaan?
2: Ja, het is inderdaad zeer verontrustend wat er nu aan het gebeuren is. Ja, dan is het echt luisteren naar de richtlijnen die op die plaats worden gegeven door de overheid, door hulpdiensten, door de brandweer. Omdat zij eigenlijk zicht hebben op de situatie.
0: Ja, ik weet ook nog, ja, dat koppel daar die in Spanje in een villa zaten aan het zwembad. En die zijn dan ook gevlucht. Achteraf bleek dan eigenlijk dat hun huis en de villa zelf, dat die nog wel gespaard waren gebleven. Dus hadden ze daar gebleven. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet op het moment. Op het moment dat het aan het branden is, dan wil je zo snel mogelijk vluchten natuurlijk, hè.
2: Ja, het is natuurlijk ja, echt verontrustend wat daar nu aan het gebeuren is. Dus ik kan echt wel iedereen aanraden van goed te checken voordat u eigenlijk nu daar op vakantie vertrekt.
0: Oké. En verder de juiste reflexen hebben. Hè. Een goede emmer zand naast uw barbecue. Checken of de slang niet ouder is dan 5 jaar. En als je in het hotel binnenstapt, toch eens de trappenhal controleren. En ook een keer zien of er... het evacuatieplan een beetje bestuderen. Hè. Dankjewel Tim dat we jou mochten bellen. Goed?
2: Dat is zeer graag gedaan.
0: Yo, salut. Dag.

Ja, ja, ja. Het wordt hier toch maar duidelijk gemaakt door Tim Renders, brandexpert, hoe belangrijk het is om de juiste reflex te hebben wanneer je toekomt ergens op hotel. We zijn dan gewend om de lift te nemen, gewoon de hotelkamer binnen te stappen en we zwieren ons valies daarheen. Al dan niet uitladen om dan direct eentje te gaan drinken. Al dan niet met of zonder alcohol aan de bar, maar het is toch belangrijk om eerst te controleren, oké, waar is hier die trappenhal, waar zijn de nooduitgangen, waar is de verzamelplaats, hoe zit het evacuatieplan hier in elkaar? Marco die stuurt ook, merci ook om het even over het vliegtuig te hebben, het is waar, hè, zoveel mensen die gewoon bezig zijn verder een filmpje aan het kijken of zo op een gsm of op een iPad, terwijl er eigenlijk heel wat veiligheidsmaatregelen worden uitgelegd. Hilde die zegt ook, ik heb vorig jaar een cruise gemaakt, daar is dat ook verplicht, zo'n evacuatievideo, ik moest die bekijken, geen keuze, en als je op hotel gaat, dan denk je daar gewoon niet aan verkeerd. Sandra die zegt ook, ik lette daar vroeger allemaal niet op, maar hoe ouder ik word, ik ben daar meer mee bezig. Nu altijd zoveel mogelijk plaatsen bij nooduitgangen in hotels. Check ik ook de nooduitgangen, altijd paspoorten van iedereen van het gezin, de autosleutels en de handtas binnen handbereik. Ook apps van Wildfire en 112 en zo op mijn gsm. Mijn man en grote kinderen die vinden dat ik overdrijf, maar better safe than sorry, zegt ze. Ah, wel Sandra, ik kan van u precies nog een beetje leren. Ik ga er toch ook nog het een en ander van opslaan. Maar ik ben ook wel een redelijke, hoe zal ik zeggen, ik screen ook altijd eerst de omgeving en de kamers om te zien van, oké, waar is hier de nooduitgang? Trouwens, over nooduitgang gesproken, morgen, dit uur, is Meteor hier, hè? Ja.

0: vertrekken binnenkort op verlof, dus ik neem de tips allemaal mee. Alhoewel, ik wil over iets met jou praten zo meteen, want... Er is altijd één ding wat ik niet doe wanneer ik op vakantie ben. En iedereen doet het wel. Maar dan denk ik, ben ik dan zo abnormaal, ja of nee? Dat is voor zo meteen. Nu 1:05, het nieuws krijg je van Emiel Wallijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De bosbrandseizoen in Frankrijk kan nog maanden aanslepen. Er zijn meer details over het slachtoffer van de aanslag in Berlijn. En onze rode duivels trekken opnieuw door het land. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook collega Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt collega Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten in totaal 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Chiwalekli.
4: Het heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus wat ze hier zien in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was na zo'n uurtje opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. En op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt, aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna krijgen we nog mooi zomerweer.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten aanschuift. De langste vind je op de Brusselse binnenring. Een kwartier erbij tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 13 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent 5 minuten tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel. Richting Brussel E314 8 minuten extra. En dat tussen Park Middel-Limburg en Zolder.
5: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Justin Wellington en Aiko, Aiko. Ja, bij mij is het hier nog tot en met vrijdag. En dan zijn wij er een paar dagen tussenuit op congé met de familie. Maar er is iets wat ik dus nooit doe. Of ze zeggen, ik vergeet dat eigenlijk te doen. Achteraf denk ik dan van, ja, ja, ik had daar en daar en daar dat moeten doen. Foto's trekken. Ik ben zo iemand die daar eigenlijk, zou ik misschien niet denken, want ik ben wel vaak met mijn telefoon bezig, maar dus niet met het nemen van foto's en het vastleggen van allerlei zonsondergangen en dergelijke. Maar als ik dan scroll door mijn eigen Instagram, dan zie ik bij andere mensen, die zijn daar bijna fulltime mee bezig, denk ik dan. Dus ik ben dus benieuwd hoe dat bij jullie zit, bij onze Joe-luisteraars. Hebben jullie ook zoiets van, op vakantie, vier jij dan echt jouw reis? Of bewijs je gewoon dat je er was? He, door de foto's te tonen en te nemen, is dat om er achteraf van te kunnen blijven genieten? Of zeg je van, ja, ik maak gewoon snel even een foto voor het archief. Wil je thuisfront door de foto's laten meegenieten van jouw vakantie? Dat kan ook. Of je zegt gewoon, van ja, ik wil het gewoon vastleggen en ik wil dat het ook door iedereen gezien wordt. Wat voor type vakantieganger ben jij? In de Joe-app is er nu een poll geopend. Ik hoop dat ik er deze keer toch een beetje meer aan denk. Want alleen iedereen heeft zo per jaar een foto van de vakanties, gevulde fotoboeken en al. En bij ons, ja. Of het is dan zo'n foto waar je van zegt van, allee, staat er zo'n elektriciteitspaal of een scheve voet van iemand op. Alleszins niet goed gestileerd. Daar ben ik echt niet goed in, zeg.

Eros Ramazzotti en Più Bella Costa. Ik had daarnet... Ja, eigenlijk, ja, er staat nu nog open in de Joe-app een poll over ja, hoe je bent op vakantie. En wat bedoel ik daarmee? Wat foto's nemen betreft. Want ik vergeet het altijd. Hè. De meeste mensen die trekken alles. Hè. Hun eten, hun drank, het gezelschap, de zonsondergang, de naam van het restaurant, de weg er naartoe, de weg terug naar huis. En dan denk ik, oké, okay, ja, ik denk daar gewoon niet aan. Ik ben daar veel te weinig mee bezig. Maar dat maakt ook dat je achteraf natuurlijk minder hebt om op terug te kijken en om van te genieten. Nu, er staan 4 opties open in de Joe app, omdat ik wil weten wie is er zoals mij en wie is er totaal anders. Jens bijvoorbeeld, die stuurt hier, die is anders. Die zegt, mijn Facebook en Instagram, die staan al helemaal vol als ik nog maar het vliegtuig gewoon opstap aan. En de rest volgt vanzelf. Vandaag, over 2 maanden, vertrek ik weer naar Bali, Indonesië. Shana, die zegt ook vaak, zo vaak bezig met het vastleggen van herinneringen, dat ik soms vergeet om live te kijken. Nu probeer ik er wel op te letten, maar dan heb je natuurlijk wel soms te gekke filmpjes of foto's. Nog iemand die een te gek filmpje heeft van vroeger, echt waar. Dat moet eens terug bekijken. Het is van geleden van 2002. Hij, als in Erik van Looy, was toen 40 en Sandra Bullock was 38. En hij mocht haar interviewen. Ze zou waarschijnlijk een promo gedaan hebben voor een of andere film. En daar ontstond een ongelooflijk gesprek. En dat gesprek kan je nu herbekijken op de Instagram-pagina van Erik van Looy. Wel, op dat gebied is het natuurlijk wel tof dat je dat dan nog hebt en eens kan herbekijken. Zo dadelijk overlopen we de uitslag van onze poll. Like

Dua Lipa en Dance the Night. Ik had dit verlof toch eens anders moeten aanpakken, denk ik. Want ja, Martien die zegt, ja, ik vind fotograferen heerlijk. Ik maak na de vakantie ook nog een heel mooi album waar je nog jaren herinneringen mee kan oproepen. Dat is waar, dat is keiplezant, want je krijgt dat ook zo op je telefoon. Hè. Je krijgt zo'n overzicht of herinneringen of weet ik veel wat. Om de zoveel tijd of elke dag krijg je zo'n filmpje. En de kinderen die kijken dat altijd graag samen van, ah, oh, wat is nu, wat komt er dit jaar weer voorbij. En Priscilla die zegt nog, ik maak elk jaar een fotoalbum via een app. Die werk ik dan elke dag bij met de foto's die ik die dag nam. Dat is elke dag 10 minuutjes werk. En ook zij kijkt met de kids nog heel vaak in de boeken van toen. Zalig. Dat is eigenlijk ook de optie die het meest gekozen is in de Joe-app. Namelijk, ja, we nemen wel foto's, maar we doen dat vooral als, ja, om in het archief te steken en om het nog eens op een later tijdstip te kunnen herbeleven. Trouwens, misschien nog een kleine oproep. Heel lang geleden, zo op het einde van 2001, dan heb ik per toeval een keer een kroon op mijn hoofd gekregen en werd ik Miss België. Maar ik heb dat dus ook niet op video. Hè. Dat stond toen op cassette. Mijn grootouders die hadden dat opgenomen op zo'n videocassette. Maar de week daarna hadden ze er Panorama en Witte Kerken over opgenomen. En dat is dus nergens niet meer te vinden. Hè. Dus als iemand mij kan helpen...

0: Ja, de poll die stuurt hierdoor. Ja, de swimsuit-competitie die staat gewoon op het internet. Het is van Miss Universe. Nee, Paul, dank u. Dat hoeft niet meer. Het gaat echt over de verkiezing van Miss België. Eind 2001 was dat voor het jaar 2002. En ik heb het zelfs op de VTM gevraagd. En ook daar kunnen ze mij niet helpen. Kijk, Bob Sinclair komt er zo meteen aan. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Het is 6:30. Die krijg je van Emile Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branduitbraken geregistreerd. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken na crisisoverleg. 9 mensen zijn intussen veroordeeld voor brandstichting. 15 anderen staan nog terecht. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper 1,5 maand oud overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek loopt. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbendonk op 16 augustus. Van Aert werd al eens 8e op het WK in Veneto in Italië was dat. Eerder dit jaar won hij ook nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van den Putten de beste op het BK. Het is wisselend bewolkt, aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten aanschuift. Richting Brussel E314, 12 minuten extra tussen Park Midden-Limburg en Zolder. Op de Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten erbij tussen de Le Grellelaan en Borgerhout. En op de Brusselse buitenring 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Boys and Their Toys, zou ik ook kunnen zeggen. Sabrina was dit. Elke maandag test Andy Peelman iets uit voor ons. Een zomergadget waarvan hij zijn eerlijke ongezouten mening, of waarover hij zijn eerlijke ongezouten mening geeft. Als in, het is dikke brol, echt uw centen niet aangeven, of echt the catch of the day. Deze keer, ik heb gisteren al een filmpje doorgestuurd gekregen van hem, van zijn dochter. Die waren zich geweldig goed aan het amuseren met de onderwaterscooter. Is dit de ultieme droom voor op verlof? Of is het gewoon een loodzware brol waar je de batterij na 10 minuten al van moet vervangen. Je kent een Andy, die wil niet dat jij een kat in de zak koopt. Dat is een eerlijke verkoper. Dat gaat hij zo meteen ook voor ons doen. Na Zucchero en Il Volo en dit.
1: Vanavond bij VTM. De start van de Kasteelweek. Met Slotgracht in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 een onderzoek dat schokkende geheimen onthult in Wildtrend. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4 euro.

0: Dat zou de grote baas van de relaxe Nino voor daar allemaal op zijn briefje aan het schrijven zijn. Ik weet het niet. Maar hij hangt alleszins klaar op de vinyl.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Er loopt hier even iets mis. Wacht, hè. Ik ga hem gewoon moeten terugbellen, want het probleem is, als ik de Andy hier openzet, dan krijg ik nog de zoekerroer erdoor. Wacht, ik ga nog eens even een keer proberen, hè. Video.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: hier en daar klaksken hoort. Dat is Andy Peelman die al een beetje aan het mee. Doen eens met zijn stilo, zeg. Maar nu gaat het lukken. Het gaat lukken. The Promise You Made van Cock Robin.
1: Tot en met 9 augustus ja. Op het strand van Westende.
0: En elke maandag onze Andy Peelman hier, gadgetman van Joe, die test van alles uit. Dag Andy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, Ela, je hebt precies ook een beetje congé gehad aan uw kleur te zien.
2: Ah, ja, het waren nieuwe lampen onder een Turbo 3000.
0: Oh, nee, ja.
2: Ja, buiten, als je buiten zit met deze weer, ik pak een snel kleur.
0: Hij is volgens mij wel een die rap, pigment aanmaakt. Of hoe zeg je dat?
2: Ik bruin snel, dat klopt helemaal.
0: Ja. Zeg, zo serieus aan het werken in uw bureau. Ik dacht dat alleen voor de show was, dat je CEO van die boot, van die schoenenwinkels en zo.
2: Nee. Ik heb mijn voorbereidingen getroffen aangaande het gadget van deze week, waar ik toch eigenlijk eerlijk gezegd heel wild van werd.
0: Ja, ik heb een filmpje doorgestuurd gekregen en ik had zoiets van, oh, dat lijkt me echt heel tof. Wat vertelt jij maar alles?
2: Ja, dus waarmee heb je mij verblijd deze week? Ik kreeg van jou een onderwaterscooter. Mm-hmm. Dus ja, dat is een machine dat je eigenlijk moet vasthouden met twee handen. En dan met de trekker, zogezegd, met twee knopjes kun je dat bedienen. En dat trekt u verder in het water, door het water of ook onder water. Mm-hmm. Dus je kunt eigenlijk, het is zo met twee propellers aan de zijkant. En dat trekt u verder, trekt u mee in het water. Ik werd er enthousiast van. Ik kan het niet anders omschrijven voorlopig.
0: Zeg maar, ik heb gezien dat de kinderen dat geprobeerd hebben en die waren aan het gibberen en aan het lachen. Maar nu wil ik weten, Andy Peelman, wat heb jij daarmee uitgestoken?
2: Ja, wel, ik heb het uiteraard eerst zelf getest, want dat wordt ook van mij verwacht natuurlijk. Uh-huh. En ik moet zeggen, het is iets graaf. Het is wel een zwaar ding, want je moet een veiligheidsbandje dragen rond de pols voor moest het loslaten dat het niet weg kan. Maar het spel zingt niet, dus het blijft wel bij jou opdrijven. Uh-huh. Maar het is natuurlijk wel zwaar, want er is een batterij in. En ik heb het getest en op de je hebt zo drie standen, je kunt drie snelheden hebben. Uh-huh. En op de hoogste snelheid gaat het eigenlijk wel vrij vlot en is het echt wel leuk. Uh-huh. Maar jongens, ik heb me geamuseerd.
0: Echt? Allee, ik ben content dat je een keer blij bent met iets wat ik heb opgestuurd.
2: Oh ja, ik ben wel blij met. Maar dit was echt wel een graaf spel. Ja. En dus eigenlijk om goed te zijn als je echt wilt, je wilt onder water duiken, want daarvoor moet je uiteraard een duikbril hebben. En eigenlijk ook nog een klein gasflesje. Zo, dat bestaat van die kleine draagbare flesjes. En dan kun je eigenlijk op reis op de Malediven in Egypte. En kun je zo wat gaan duiken. Mm-hmm. En dat spel neemt u mee onder water. Het is echt een graaf ding.
0: Volgens mij hadden ze vroeger in dat televisieprogramma De Snorkels ook zoiets.
2: Ja, maar dat zat u. Dat zou kunnen,
0: Dat zou goed kunnen.
2: Natuurlijk moet ook wel direct erbij zeggen, inderdaad, ik heb dan dat laten zien aan de kinderen van 7 en 4. En op de verpakking staat onder de 14 jaar niet toegelaten.
0: Oei.
2: Ja, maar ik heb dat een beetje laten passeren. En ik heb het aan mijn dochter van 7, die is dan daarmee in het water gaan, maar die amuseert daarmee. Het is fantastisch.
0: Ja, maar het is raar niet tussen die propellertjes of zo blijft zitten, hè?
2: Nee, want iemand dacht ook van, want dan kunnen ze met die vierkes er niet. Nee, de veiligheid is ervoor, je kunt er eigenlijk aan die propeller niet aan. Het is een beetje zwaar. En het enige struikelblok dat ik zie, als je het op vakantie zou willen meenemen, ja, het is een zwaar ding. Dus dat in je valies gaat er heel snel aan overgewicht zitten. Dus dat is een beetje... Ja. De moeilijkheidsgraad daaraan, denk ik, is het gewicht.
0: Ja. Maar kijk, vanaf volgend jaar mogen wij op heel wat meer plekken in België zwemmen. Dus dan kunnen we met zo'n propellerding perfect.
2: Ja. Het komt hier ook in een hele leuke zak om te dragen. Een waterafstotende, waterbestendige zak. Mm-hmm. Dat je erbij krijgt. Ja. Maar nu is mijn vraag, zoals ik elke week aan u stel, aan wat kost dat ding?
0: Ah wel, afhankelijk van het type varieert de prijs tussen. Hou je vast, want het is wel een stevig prijskaartje. €349 en €445. Vind je dat de moeite waard of niet?
2: Dat is natuurlijk al wat geld, maar... Ik moet eigenlijk zeggen, voorlopig, met het geluk van mijn kinderen te zien, als ze hen daarmee laten verder trekken, is het geld misschien wel waard. Het is veel geld, ik geef het toe, maar ja, als ik moeten schatten, had ik inderdaad hopelijk gezegd onder de €500 en daar zitten we onder, dus ik vind het zijn geld wel waard. Ja.
0: Oké, zeg, dankjewel voor uw fantastische eerlijke recensie. Volgende week is het met Jan Bosman te doen, oké? En we zullen zorgen dat dat allemaal een eerste keer goed gaat. Wat denk je
2: daarvan? Ja, wat ga je mij weer al opsturen? Of mag ik dat weer nog niet weten?
0: Dat mogen niet weten, zie. Dat is een verrassingsje. Maar
2: kijk naar
0: je weet dat... Ik stel u toch niet dikwijls teleur, hè?
2: Zwelden, Antwelden.
0: Dus dat. Allee, zeg, meneer de PDG van de relaxschoenenindustrie. Ja, ja, ja. Doe maar verder, hè, met uw werkkinder.
2: Merci, Janneke. Groetjes aan iedereen daar.

0: En zo is het 6 uur geworden. Dat betekent dat we het nieuws gaan beluisteren met Emile Wallais. Nu een hele goede avond.
1: Goedenavond. Het bosbrandseizoen in Frankrijk is nog lang niet voorbij. Meer details over het dodelijke slachtoffer na de aanslag in Berlijn. En een nieuwe uitdaging voor Wout van Aert. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. En dat ziet ook collega Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een Poolse vrouw van 65. Dat vertelt collega Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten in totaal 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt de woordvoerster Isan Shiwalekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was na zo'n uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbendonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens 8e op het WK in Veneto in Italië is dat. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van der Putten de beste op het WK. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder met minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zeer zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna wordt het mooi zomerweer.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 5 minuutjes aan tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Maar dat is de enige file op dit moment waar je minder lang dan 5 minuten aanschuift. Nee, in de file, als je toch op een andere plek in de file staat, dan betekent dit dat je er meer dan 5... Nee, minder dan 5 minuten. Amai, het is maandag.
5: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

zometeen mag Shakira nog eens van Dai Dai komen doen. Maar eerst wil ik jullie even warm maken voor een heel bijzondere oproep. Die social media, je kan ervan zeggen wat je wil. Maar af en toe kan je het ook wel inzetten natuurlijk. Inzetten en vooral wanneer je ja, echt wel nood hebt aan iets. Zoals Lisa Lefever bijvoorbeeld. Ik zag in haar social media een bijzondere oprechte oproep in haar story. Ze stelde een heel specifieke vraag aan haar volgers. Namelijk, kennen jullie een kind met een oogprothese waarmee we deze vakantie zouden kunnen afspreken? Ze schreef erbij dat het hen enorm zou helpen om dat hele verhaal rond een prothese op een menselijke manier over te brengen bij haar dochtertje Billy. Nu, die oproep die raakte me toch wel echt. Je voelt gewoon dat daar een heel persoonlijk verhaal en een moeilijke strijd als ouder achter zit. En ik wilde Lisa dan ook heel graag even zelf bellen om haar verhaal te horen en om te kijken of wij met onze Joe-luisteraars misschien toch iets voor haar zouden kunnen betekenen. Zo dadelijk mag ze haar verhaal vertellen over dochtertje Billy en wie weet kan jij haar helpen.

0: Ja, en ik heb Lisa Lefevre aan de lijn. Goedenavond, Lisa.
1: Goedenavond, Anne.
0: Hey Lisa, een heel bijzondere oproep gisteravond via de stories van jouw Instagram. Het gaat over jullie dochtertje Billy. Ze is 6 jaar, denk ik, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: En ze ziet niets uit haar ene oogje. En jullie zitten momenteel met een grote tweestrijd, zeg maar, over een mogelijke oogprothese. Van waar die twijfel precies?
1: Ja, klopt. Dank je wel. Het is voor het volgende. Zo'n prothese is enkel een esthetische oplossing. Mm-hmm. En dat is natuurlijk moeilijk om aan een kindje uit te leggen als het functioneel zou zijn. Bijvoorbeeld als ze beter zou kunnen zien, dan zou dat een no-brainer zijn. Mm-hmm. Maar nu is het eigenlijk om van die lastige vragen verlost te geraken. Omdat je zou ervan versteld staan, maar Billy krijgt dagelijks de vraag wat er mis is met haar klein oogje.
0: Ja.
1: En het wordt dat ze dat een beetje bij is.
0: Het wordt ook gevraagd als, wat is er mis? Dus er wordt enorm een focus gelegd die niet echt positief is of zo. Hè?
1: Nee, zelden. Mm-hmm. Ja.
0: En je zoekt specifiek ook een kindje met een prothese of een oogprothese om deze zomervakantie toch eens mee af te spreken. Waarom is die ontmoeting voor Billy en voor jullie toch wel belangrijk?
1: We zouden dat heel leuk vinden, omdat we heel vaak met Billy in het ziekenhuis zitten. Hè. Dat is met dokters in een zekere afstand. Maar ik denk als dat is van kind tot kind wordt uitgelegd, dat een kindje van ongeveer haar leeftijd, of dat hoeft zelfs niet, een beetje ouder, is kan uitleggen, hey, Billy, dat komt goed en dat gaat u helpen. En dit zijn de voor- en nadelen. Echt in kindertaal in plaats van wetenschappelijke taal. Ik denk dat heel veel ademruimte zou geven voor Billy.
0: En die herkenbaarheid ook, hè?
1: Absoluut.
0: Van, ik ben niet alleen. Dat is ook belangrijk, want die vertelden ook in het voorgesprek dat die zoektocht voor jou toch ook draait om meer awareness. Je gaf het daar net al even aan. Ze krijgt dagelijks die vragen. Zeker nu in de zomer ook veel kinderen die op kamp gaan. Dus jouw boodschap aan andere ouders en kinderen als het gaat over omgaan met iemand die anders is. Dat is ook belangrijk, hè?
1: Ja, want ik heb ze deze ochtend afgezet op een boerderijkampje. En dat is met een klein hartje, want ik zag meteen kindjes staren naar Billy. Wat ik ook begrijp, hè, 100%. Mm-hmm. Maar ik zou het fijn vinden dat we, ook al is dat misschien hoog gegrepen, dat we naar een samenleving evolueren waar dat iedereen iets anders uitziet of een beetje anders doet. Mm-hmm. Dat we dat niet per se als negatief ervaren, maar als een verrijking voor onze kinderen. Dat zou ik heel leuk vinden voor de generatie die na ons komt.
0: Ik voel als mama ook dat hoe het voor jou als mama ook is. Hè. Je wil gewoon een gelukkig kind natuurlijk, dat zich geen zorgen hoeft te maken, dat niet hoeft te piekeren en zo verder. Dus ik hoop ook, als er nu mensen luisteren en die herkennen zich in jouw verhaal, ook wat het doet met Billy, wat het doet met jullie als ouders, of die concreet kunnen helpen, die ook een kindje hebben rond de leeftijd van Billy, 6 jaar, een beetje jonger, een beetje ouder, met een prothese, oogprothese of een andere prothese waarmee Billy dan eens kan afspreken. Dat zou fantastisch zijn. Er zijn mensen die zich hierin herkennen, die mogen reageren in de Joe-app. En hopelijk kunnen we dan bruikbare reacties bezorgen aan jullie in jullie zoektocht. Ik vind het alleszins echt heel mooi dat ook deze dingen gedeeld worden via social media voor die meer awareness. En hopelijk kunnen we er zo samen inderdaad een mooiere wereld van maken, zoals dat je zelf al zei. Goed.
1: Super, dankjewel aan mijn luisteraars.
0: Dankjewel, Lisa. Salutjes.
1: Doei.

0: Je hebt nog een tip te goed, hè? Een podcasttip of een boekentip? Wat zal het worden? Eén van de twee. Maar het komt alleszins van Stefanie Plankaert. Zo meteen naar Billy Ocean.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in uw bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life. Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Ocean Red Light Spells Danger. Heidi van Tielen die is terug uit vakantie, dus deze voormiddag heeft hier voor het eerst van op ons Joe Paradise Beach jou terug verwelkomd. Tussen 10 en 1 is dat. Zij verzamelt ook een heel jaar lang geweldige tips van bekende Vlamingen. Waaronder tips om op restaurant te gaan, tips als reisbestemming, maar ook boekentips en podcasttips. En één daarvan komt van Stefanie Plankaert.
1: Logé. Het is over een uitwisselingsstudent die dus terechtkomt bij een gezin. Ja? Een gezin die net een dochter is verloren, jammer genoeg van dezelfde leeftijd als die uitwisselingsstudenten. Maar ze komen van alles te weten over die uitwisselingsstudenten. Dus vooral, ja, ze hebben nog een andere dochter. Die andere dochter komt van alles te weten. Haar verhaal klopt niet helemaal. Zij blijkt dan ook nog eens misschien best wel gevaarlijk te zijn. Het is een hele kluwe van, haar ouders gaan dan uit elkaar en die kunnen dan daar niet op focussen. Dus dat meisje blijft dan in het gezin, maar die is wel best gevaarlijk, die heeft dan de hond vergiftigd. Allee, het is een heel ding. Het is niet...
0: Okay.
1: Je denkt misschien, daar word je toch niet vrolijk van, maar

0: mocht je het net niet goed gehoord hebben, want het ging wel heel vlug. Hè. Stefanie Plankaert gaf als boekentip De Logé. Schrijf het op, neem het mee, De Logé. Zometeen heb ik voor jou Train and Drops of Jupiter, maar eerst. Het is 7:30. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Emir Wallace. Goedenavond.
1: Goedenavond. De zware bosbrand in Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van Bordeaux gezegd. Volgens de werknemers werden de veiligheidsvoorschriften wel niet overtreden. Er loopt nu een onderzoek naar de omstandigheden van die werkzaamheden. In totaal verwoestte de brand al zo'n 42.000 hectare natuur. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek loopt. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbendonk op 16 augustus. Van Aert werd al eens achtste op het WK in Veneto in Italië. En eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK. Vanavond nog lang zonnig, vannacht dan weer helder, minimaal tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden.
0: En ik mag nog meer goed nieuws brengen, want er zijn geen files op onze snelwegen. Joe Paradise
2: Beach. Met Anne van Elzen.

0: Zometeen voelt het alsof we een sessie gaan kittelen met onze zomermix die eraan komt. Maar ook al even vooruitblikken naar wat er hier allemaal gaat gebeuren. Morgen komt Meteor langs om 5 uur. Donderdag komt Berre langs. En dit weekend is er alweer een nieuwe Tess on the Beach. Red Sebastian, die komt zaterdag. En op zondag verwelkomt Tess hier Ben Segers. Zometeen geen Tess on the Beach, maar wel het andere van Teaspoon.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

tonight. There might be a party, maar zo meteen sowieso, want onze zomerse mix komt eraan. Oh, ik er nu zo best stilstaan. We zijn hier al voorbij, halfweg onze tijd op ons Joe Paradise Beach. Het is te zien aan de ramen hier van onze studio. Die hebben een beetje ruitersprooi vloeistof nodig. Maar ook, je moet denken, een dikke maand geleden waren we nog bezig bij chemie over chloorfluorwaterstofverbindingen en biologie over papegaaieneieren. En over alweer een dikke maand is het weer van dat. Maar ondertussen gaan wij nog genieten van vakantie en een heerlijke zomerse mix. Girls just wanna have fun, zal wel zijn. Hè? Maar niet alleen de girls, hè? De boys en alles en iedereen. Hier is jouw mix.

0: Nog tot 10 uur houden wij ons terras open op Joe Paradise Beach. En jullie zijn nog steeds van harte welkom hier ter plaatse of gewoon via je radio. Ik begin zo meteen met een knaller van Eric Prydz. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
1: Goedenavond. De bosbrand in Bordeaux stond mogelijk door berken. Unizo ziet de hervorming van de consumentenombudsdienst niet zitten. En Nafitian past voor het EK Atletiek. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf, dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden wel geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
2: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos door binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
1: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting in Frankrijk. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten, maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
3: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, al dat gratis voor de consument, dat zij te pas en de onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten. Plus dat hij ook nog een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
1: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil dat daarom ook klanten een deel van de kosten betalen. Een pech voor zevenkampster Nafitian. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham, in Engeland. Dat heeft het management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur in haar hamstring op. Ze voelt zichzelf niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht dan weer helder met minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zeer zonnig en warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. En ook de dagen daarna krijgen we mooi zomerweer.
4: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: En zo zijn we weer vertrokken voor een avond vol tophits. Call on me van Eric Prydz.
1: De playlist bingo.
0: Oh ja, bingo spelen. Ik vond dat als kind ook altijd superplezant. Al heette dat bij ons in de Kempen Kienen. En als je dan gewonnen had, moest je niet bingo roepen, maar Kien. Enfin, ook vandaag weer een playlist bingo. Als je nu de Joe-app opendoet, dan zie je daar bovenaan speel de playlist bingo. En als je daarop tikt, dan komt je persoonlijke bingo-kaart tevoorschijn met 6 vakjes. Met daarop 6 songs die je nog op Joe zal horen tussen nu en 8 uur. Telkens als je 1 van die songs hoort, dan vink je dat vakje af. En als je het 6e nummer hoort en aangevinkt hebt, dan kun je je bingo-kaart indienen. En dan win je misschien wel de hoofdprijs. En dat is nog altijd een diner voor 2 in het Atomium Restaurant. Helemaal bovenaan in dat iconische gebouw. Het is een 3-gangen diner, dus je gaat niet met honger naar huis. Dus bingo-kaart open doen. En goed opletten, want wie weet zit deze er ook al tussen.

Bruno Mars en On My Soul. Staat die ook op je bingo-kaart? Ja, afvinken dan. Heb je nog geen bingo-kaart? Nou, doe dan snel de Joe-app open en activeer die bingo-kaart. En speel nog gezellig mee. Zeg, het komende concertseizoen, dat begint zo stilaan ook vorm te krijgen. Seizoen najaar 26 en voorjaar 27. Heel wat grote namen gaan in de komende maanden nog passeren in ons land. Anastasia, Deep Purple, Laura Pausini, The Script, Teddy Swims en Eros Ramazzotti. En ook UB40 komt op 14 december spelen die in de AB in Brussel. Je krijgt ze nog.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die je kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk.

0: Turbo Korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.

hadden hier 2 weken geleden Vlaanderen Zingt, waarop we met z'n allen hits van verschillende artiesten samen hebben gezongen. In Nederland hebben ze onlangs iets gelijkaardigs gedaan, maar dan met enkel nummers van deze Rob de Nijs. Met ook nog wat extra gasten erbij, zoals André van Duin en Paul de Leeuw. Zeg, we gaan vanavond ook weer samen op vakantie. Onze hitbestemming is deze keer Zuid-Afrika. Ver reizen, maar geen jetlag, want het is daar nu even laat als hier. Kun je alles nadenken over Zuid-Afrikaans hits. Eerst nog toe, Fabiola, She's After My Piano en nu Tracy Chapman en Fast Car. En hou je bingo-kaart in het oog, hè, want voor je weet is ze al vol.

To Fabiola, als die ook op je bingo-kaart staat, mag je die uiteraard niet vergeten aan te duiden. En als je straks het zesde en laatste nummer hoort, dan mag je pas je kaart indienen. Want er zijn er toch altijd een paar die het proberen om het vroeger te doen. Maar dan is je bingo ongeldig en dan is het een weggesmeten kans. En dat is toch wel jammer. Zometeen haal ik mijn gouden komkommer nog eens boven. Deze keer is het komkommernieuws met een middeleeuws sausje. Eerst

0: Er zijn natuurlijk de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Er is de oorlog in Oekraïne en het gerommel in het Midden-Oosten. Maar verder is er eigenlijk weinig nieuws. En dus zijn het gouden tijden voor het komkommernieuws.
1: De gouden komkommer.
0: En dus reiken we elke dag de gouden komkommer uit. Hij heeft het weekend overleefd. Ik heb hem netjes in de koelkast gestoken en hij ziet er eigenlijk nog uit als nieuw. Dus hij gaat deze week gewoon nog eens een keertje mee. En vandaag moet ik hem opsturen naar Denemarken, want daar heeft het wereldkampioenschap riddervechten plaatsgevonden. Ja, er zijn dus echt mensen die in het midden van de hete zomer in zo'n loodzwaar metalen middeleeuws harnas kruipen om een of andere ridder te bevechten met zwaarden en bijlen. En dat is geen lokaal fenomeen, hè, daar in Denemarken. Nee, uit 30 landen kwamen ridders helemaal naar Denemarken gevlogen. Onder andere uit de USA, uit Brazilië, uit Canada en zelfs uit China. Al vraag ik me dan wel af hoe die met hun harnas door de metaaldetector in de luchthaven zijn geraakt. Of het waren vast epische gevechten die plaatsvonden in een middeleeuws fort. En het goede nieuws is dat alle deelnemers nog allemaal hun armen en benen hebben. En ze krijgen er nu ook nog eens een gouden komkommer bovenop.
1: De gouden komkommer.

George McRae kreeg hier met Rock Your Baby. Stel je voor, je woont al jaren ergens rustig in een dorpje. Het is daar lekker stilletjes. Ideaal, want je hebt die huiselijke stilte nodig om tot rust te komen. En dan komt er ineens helemaal vanuit het niets een handelaar

0: bij de Nike in Laakdal zijn ze ook aan het luisteren. Hopelijk hebben ze de aircode erop staan en is het er niet de hot, hot, hot. Je kreeg Buster Poindexter hier bij Joe.
1: De playlist bingo.
0: En die Buster Poindexter, die moest je niet meer afvinken. Het laatste nummer dat op je bingo-kaart stond dat je had moeten afvinken was Vanessa Carlton en 1000 Miles. Heel veel mensen hebben hun bingo-kaart weer ingestuurd. Ook weer heel veel mensen veel te vroeg. Je weet het, je moet wachten tot het laatste nummer, het zesde nummer, op de radio komt. En pas dan mag je doorsturen. Anders is het een ongeldige bingo en maak je geen kans op zo'n diner voor twee in het Atomium Restaurant in Brussel. Wie dat wel gedaan heeft op het juiste moment was Bert uit Scherpenheuvel. Wat hij dan weer niet gedaan heeft, is zijn telefoon opnemen. Dat is dan weer jammer, maar goed, Bert mag er wel met iemand naar keuze naar die bovenste bol van het Atomium, want hij won vandaag de playlist bingo. Niet gewonnen, geen probleem. Morgen weer nieuwe kansen.

0: Mijn zwembroek ligt klaar, want zometeen gaan we op vakantie naar Zuid-Afrika. Hoewel, ja, het is winter daar nu zeker. Hoe dan ook, we vliegen er toch naartoe straks. Eerst nog een nieuws vannacht, dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond. De brand in Gironde is mogelijk ontstaan door werken. Ook bosbranden in Portugal. En Nafi Tian past voor het EK Atletiek. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerk op een werf, dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden wel geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
2: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
1: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal blushelikopters en vliegtuigen ingezet, dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafi Tian. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tian liep enkele maanden geleden een scheur in haar hamstring op. Ze voelt zichzelf niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tian werd al 3 keer Europees kampioen op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioen in de discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minimaal tot 16 graden. Morgen zonnig met maximaal tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. En ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Collins en Two Hearts zou eigenlijk een ideaal nummer zijn dat hij zou kunnen zingen op het huwelijk van zijn eigen zoon, Nick Collins. Want die heeft onlangs aangekondigd dat hij gaat trouwen met zijn vriendin Isabella, nu dus aanstaande echtgenote. Zometeen gaan we dus naar Zuid-Afrika voor de hitbestemming, maar eerst nog een tussenstop in Ivoorkust voor Magic System en Magic in the Air. Maar eerst nog deze van Take That en Back for Good hier bij Joe.

en magic in the air. En dat geldt eigenlijk ook een klein beetje voor ons terras hier in Westende. Want hier hangt ook wel wat magic in the air. Zeker nu de zon zo zachtjes aan zakt en je die mooie gloed over ons terras krijgt. Nog tot 9 augustus staan we hier in Westende. Kun je genieten van het prachtige zicht op de zee en het strand. Terwijl je geniet van een fris drankje of een lekkere bubbelwaffel of een ijsje natuurlijk. I can Tina Turner nu, not Bush.

0: Joe krijg je de hele dag lang een overdosis aan hits en klassiekers, zoals deze van Craig David en Walking Away. Let's go.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Allee, ik ga mijn valiezen weer pakken en jullie mogen zoals altijd weer mee. Vandaag maken we een heel mooie reis, want onze hitbestemming is vandaag Zuid-Afrika. Het land waar Kathleen Aerts en Piet Huizentruit een nieuwe thuis vonden. En waar ook Reggie regelmatig vertoeft. Dus zo slecht zal het er wel niet zijn, denk ik. Maar er wordt natuurlijk ook muziek gemaakt daar in Zuid-Afrika. En het is daar waar ik naar op zoek ben. Muzikale souvenirs uit Zuid-Afrika die in mijn valies kunnen. Welke artiesten zijn daar geboren en kan ik dus mee naar huis nemen als muzikaal souvenir? Een iets moeilijkere opdracht vandaag, zou je denken, maar het is zeker niet onhaalbaar, want ze zijn er wel degelijk, die artiesten die in Zuid-Afrika zijn geboren. Laat je suggesties voor de hitbestemming maar komen.

Zweden hebben we nog niet gehad als hitbestemming, dus je kunt deze alvast onthouden voor wanneer we naar Zweden gaan, want Ace of Base kan dan zeker in mijn valies. Je kreeg Beautiful Life. Welke suggesties voor Zuid-Afrika zijn binnengekomen, dat zullen we zo meteen eens overlopen.

0: en dat geweldige Unchain My Heart. We gaan eens kijken wat jullie allemaal waardig vonden om in mijn valies te steken.
1: De hitbestemming.
0: Want die hitbestemming is vandaag Zuid-Afrika. En ik was dus op zoek naar hits van mensen die in Zuid-Afrika zijn geboren. Zoals altijd moeten ze er niet per se meer wonen, maar ze moeten er wel zijn geboren. En dan dacht je, zo zijn er niet heel veel. Maar ik kreeg toch aardig wat dingen binnen. En ook zaken waar ik zelf niet aan gedacht had. Deze uiteraard wel. En ook Claude uit Anzegem, die stuurde dat door. Zuid-Afrika, dan is er toch één nummer dat eruit springt. Pata Pata van Miriam Makeba, uiteraard. En ook Tasha uit De Pannen, die stuurde dat door. Pata Pata van Miriam Makeba, een echte golden oldie. En die brengt me helemaal terug naar mijn kindertijd, schreef Tasha er nog bij. Ja, dat is echt wel eentje waar ik niet omheen kan. Dus die ga ik er volgens mij sowieso al in steken. Uit Hasselt zei Substitute van Cloud, een vergeten wereldhit van een Zuid-Afrikaanse damesrockband uit de jaren 70. En ook Marianne uit Menen kwam op de proppen met Cloud. En daar had ik inderdaad zelf nog niet aan gedacht, maar die passen helemaal in mijn valies. Ze voldoen aan alle voorwaarden.
2: Ik lijk steeds meer op jou.
0: En nu denk je, ah, die Stijn die heeft een foutje gemaakt. Stef Bos, nu in Zuid-Afrika, in die valies. Ja, zeker. Koen uit Zottegem die dacht daaraan. Die stuurde, is Stef Bos daar niet geboren? En inderdaad, die is daar geboren. Dus in principe voldoet hij aan de voorwaarden. Papa van Stef Bos kan eventueel ook in mijn valies. Oh, dit is een plezante. Die was ik al helemaal vergeten. Ik heb die ooit leren kennen door mijn leraar Engels op school. Johnny Clegg en Savuka. Susie uit Moorsleden, die stelde dat voor. Oh, dat is echt wel een hele, hele, hele mooie Scatterlings of Africa. Uit Mechelen, die kwam op de proppen met Manfred Mann. Dit is de Manfred Mann's Earth Band. Daar zitten voornamelijk Britten in. Maar die Manfred Mann, dat was natuurlijk wel een Zuid-Afrikaan. Dus die kan er in principe ook in mijn valies. Blinded by the Lights. En deze, uiteraard.

0: Jen uit Wielsbeke, Marian uit De Haan en ook Nancy uit Middelkerken die stuurde Jerusalem. Een mooie herinnering aan onze reis vorig jaar met Stevie Wonder Tours van Kathleen Aerts. Ah, leuk dat je dat hebt gedaan. 13 september hebben ze een reunie. Allee, dan doe je de groeten maar aan Kathleen.
1: De hitbestemming.

Pink, die heeft nogal grote aanhang bij de regenbooggemeenschap, dus heeft ze zich ook nogal luid uitgesproken over die verschrikkelijke terroristische aanslag van een IS-aanhanger afgelopen weekend in Berlijn op de Pride daar. We got it together, didn't we?

Berry Waits. En You're the First, the Last, My Everything. Dat is er eentje om op te swingen, hè. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan in het ziekenhuis Oost-Limburg, het Zol in Mazeik. Want Mireille die werkt daar en die heeft net een fotootje gestuurd van haar late shift samen met twee collega's. En die hebben er duidelijk veel zin in, die drie. Of de patiënten in het Zol er ook even veel zin in hebben, dat weet ik zo nog niet meteen. Zo meteen krijg je de Backstreet Boys bij Joe, maar nu eerst deze lang geleden Gareth.

0: We moeten onze reis naar Zuid-Afrika nog afronden. En je mag zo stilletjes aan ook al beginnen nadenken over een song die we kunnen spelen bij de zonsondergang vandaag. En R.E.M. komt er ook nog aan. Na het nieuws van 9 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Een bommelding in Maasmechelen. Brand op de metro in Barcelona. En opnieuw een Belgische afzegging voor het EK Atletiek. Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen kwam die melding binnen via een mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er niets gevonden. Zo net is het ook opnieuw vrijgegeven. Brand dan op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven, 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat verder. En ook hordenloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakt hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder met minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

R.E.M. Losing My Religion. En de zanger van R.E.M., Michael Stipe, die werkt aan een soloalbum en heeft afgelopen weekend een nieuw nummer laten horen. Hum Desiderata heet dat. En je kunt hem echter niet vinden op de traditionele streamingplatforms. Je moet ervoor naar een of andere website. Nu, ik heb het in plaats voor jou daar straks al eens beluisterd. En ja, wat moet ik erover vertellen? Laten we zeggen dat ik zo niet meteen denk dat het een hele grote hit gaat worden. Zegt dat genoeg? Jazeker.

0: en Le Freak. Dat is er eentje om de benen op los te gooien. En de haren ook. Hoewel, dat laatste wordt bij mij misschien een klein beetje moeilijker.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En die captain die vloog ons vandaag helemaal naar Zuid-Afrika, het land van de Tafelberg. Het Kruger Nationaal Park waar je de Big Five kunt zien. En de braai natuurlijk ook, die Zuid-Afrikaanse versie van de barbecue. En natuurlijk dat heerlijke Zuid-Afrikaanse taaltje. Een verkleurmannetje bijvoorbeeld, dat is een chameleon. Of een deurklokkie, dat is een deurbel. En een moltrein, dat is een metro. En toch wel de grappigste van al, denk ik, een amper broekie, dat is een tanga. Of een string, een amper broekie. Maar goed, het draaide vooral om de muziek. En ik had in mijn valies naast mijn amper broekies nog plaats voor 4 Zuid-Afrikaanse hits. En jullie zijn weer de douaniers van dienst en mogen er maar eentje van die 4 doorlaten. En dat doe je door je favoriet aan te tikken in de Joe-app. Dit zijn de 4 kandidaten die in mijn valies zitten. Dat is lang geleden. Cloud en Save Me die komen uiteraard uit Zuid-Afrika en zijn dus zo in mijn valies beland. Ook de zomer zat in mijn valies. Mariam Makeba en Pata Pata. En dit is keuze nummer 3.
3: Now we're together nearly every single day singing.
0: Van lang geleden, Manfred Mann en Do Wa Diddy Diddy. Daar kun je voor stemmen. Ik was even mijn draad kwijt. En dit is nummer 4 waar je voor kunt gaan. Die zomer van 2020 die mag voor mijn part de vergeetput in, want het was de coronazomer. Maar het nummer, daar wil ik nog wel eens een keertje op shaken. Master KG en Jerusalem. Dat zijn de 4 opties van vandaag van Zuid-Afrikaanse hits. Voor welke gaan jullie? Cloud, Miriam Makeba, Manfred Mann of Master KG? Stemmen kan, zoals altijd,

0: Anne uit Heers, die stuurde ook nog een aantal leuke Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse woordjes door. Een wijnvlieg is blijkbaar een zatlap en een kijkradio is een tv. Een kijkradio, heerlijk. Jay Giles Band kreeg je met Centerfold.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En ze stuurde die Zuid-Afrikaanse woordjes natuurlijk door, omdat Zuid-Afrika onze hitbestemming was vandaag. Jullie hadden de keuze in de Joe-app tussen vier Zuid-Afrikaanse hits. Cloud en Save Me, Miriam Makeba en Pata Pata, Manfred Mann en Dua Didi Didi en Master KG met Jerusalemma. Wie heeft uiteindelijk die battle gewonnen? Wel alvast niet Manfred Mann, die eindigde op de laatste plaats met Dua Didi Didi met 10% van de stemmen. Dan toch wel een verrassing, want ik dacht dat die ging winnen, maar die is dus geëindigd op de derde plaats. Miriam Makeba met Pata Pata, 17%. Dus het gaat nog tussen Cloud en Master KG. Wie zou die strijd gewonnen hebben? Het is niet met 30% van de stemmen Master KG, maar wel met 43% Cloud.

0: Patricia stuurt. Nee, niet goed gekozen. Ja, sorry Patricia. Maar dat is natuurlijk muzikale democratie. 43% van de stemmen, dat is toch best veel. En dus was dit de winnaar van de hitbestemming vandaag. Cloud en Save Me.
1: Joe's Sunset Request.
0: Ja, de zon, dat ging een klein beetje op en af vandaag. Maar hier aan zee hebben we eigenlijk vrij veel van de zon gezien. Dus ze heeft ook haar rust verdiend. Zo meteen om 21:43 gaat ze weer onder voor een nachtje. En ik zoek elke keer een passend plaatje. Het Sunset Request voor die mooie gebeurtenis die de zonsondergang toch wel is. En daar zijn weinig voorwaarden aan verbonden aan zo'n Sunset Request. Het moet gewoon iets zijn wat past bij dit moment van de dag. Dus het mag iets rustigs zijn, maar ook iets meer uptempo of een plaat die een echt vakantiegevoel naar boven brengt. Dat soort songs zoek ik. Heb je er zo eentje? Stuur die dan door in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.
2: Nee, zeg.

0: De hits vliegen je om de oren hier bij Joe's. Was deze Dire Straits en Walk of Life. Als ik zo links van mij kijk, dan zie ik dat de zon bijna het oppervlak van de zee raakt.
1: Joe's Sunset Request.
0: En dat is het moment om het Sunset Request boven te halen. De plaats die de zon gaat begeleiden naar haar nachtrust vandaag. En deze keer komt het Sunset Request van Christine uit Ham. Goedenavond, Christine.
2: Goedenavond.
0: Christine, zit je op terras of in je tuin op dit moment?
2: In de tuin.
0: In de tuin, juist.
2: Nog wel genieten.
0: Ja, zeker, ja. Maar het is prachtig weer nog. Heb je een grote tuin of is het zo eentje die, waar je snel in rond bent? Zo'n gemakkelijke?
2: Tussenin eigenlijk.
0: Tussenin, oké. Okay. Het ideale formaat. Het ideale formaat.
2: Ja.
0: Schijnt de zon nu ook in Ham daar? Want hier schijnt ze heel mooi, maar ik weet niet of het in het binnenland op dit moment ook helemaal helder is.
2: Het is helder, maar de zon is, zie ik niet meer. Hier staan heel veel bomen, dus...
0: Nee. En zal ik je ook vertellen waarom dat komt? Omdat ze bij jullie in Ham al onder is gegaan, Christine.
2: Waarschijnlijk, ja.
0: Ik heb dat pas ook geleerd, dat hier aan de zee de zon altijd net ietsje later ondergaat. Maar ja, goed, ik doe het Sunset Request op het moment dat ik de zon kan zien ondergaan. Dus we doen het nu, ze raakt bijna de zee. Dus het is het ideale moment om die plaat van jou in te starten. Wat heb je gedaan vandaag, Christine? Heb je van het mooie weer kunnen genieten of heb je gewerkt?
2: Ik heb gewerkt, ja.
0: Ah ja, en wat doe je?
2: Ik ben filiaalmanager bij Lidl in Hekselt.
0: Oké. Dus jij moet zorgen dat alles in de rekken staat en dat alles tijdig aangevuld is.
2: Ja, klopt.
0: Een belangrijke taak, Christine.
2: Ja, met een heel team, hè. Ik doe dat niet alleen. Hè.
0: Nee. Maar iemand moet de leiding nemen, hè, Christine. Anders dan loopt de boel vast. Hey, welke plaat wilde je graag horen zo bij deze prachtige zonsondergang?
2: Sunshine Reggae.
0: Ja, van Leek. Ja, heerlijk plaatje. Echt een ideale plaat om de zon te laten slapen vandaag. Ik ga ze gewoon instarten en ik stel voor dat je er samen met mij en met alle andere Joe-luisteraars van geniet. Fijne avond nog, hè. Dag, Christine.
2: Oké, doei.
1: Joe Sunset Request.

Dancing on the Ceiling, daar ben ik, vrees ik, net niet acrobatisch genoeg voor. Dancing on the Beach, dat wil ik dan nog wel eens proberen. Lionel Richie hoort je hier bij Joe. Zeg, gisteren en vandaag was het een klein beetje kwakkelweer, maar vanaf morgen dan wordt het weer volop zomer en zon. Misschien een beetje te veel, want zelfs aan de kust wordt het woensdag 30 graden. Een sunny afternoon wordt

0: Deze mooie dag sluiten we gepast af met tophits van Dua Lipa, Aaron Blommaert, George Michael en Queen krijg je ook nog. Maar eerst nog het nieuws van 10. Dit is Emiel Balijs.
1: Goedenavond. De bommelding in Maasmechelen was vals alarm. Mogelijk extra maatregelen op de Pride in Antwerpen en een brand in de metro in Barcelona. De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm, dat meldt het parket Limburg. Rond 8 uur vanavond werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na een controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen gewoon opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en nog altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. En een brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond in de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Vannacht helder met minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. En ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen ook steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd, het zou gaan om 20ers. Een 5e persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minimaal tot 16 graden. Morgen zonnig met maximaal tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het NATO-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.